0: Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. De loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Oudigen.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zien we al wat? Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
4: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
3: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
5: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
3: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
3: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
5: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
3: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
6: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. 1 adres voor al uw drukwerk.
7: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
8: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
9: Raamdecoratie op maat gemaakt?
10: Timpweg.
9: Eigen productie- en montagedienst?
10: Timpweg.
9: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
8: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg Groningen.
13: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
13: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
18: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
19: Kom ook naar het stoffenspektakel.
20: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
19: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
20: De toegang is gratis.
19: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
21: Radio Noord.
22: Twee deuntjes voor Rijsend.
21: Met René Wouters.

0: Me Life It, dat bist toe. High Temperature was dat. Uit een twee deuntjes sessie van 3 februari 2004. Goeiedag. En schier dat je dat bij bent op deze vrouwige donderdagmorgen. Maar vooral ook bij deze bijzondere uitzending. De mooiste live opnames uit 24 jaar 2 deuntjes voor 1 cent. En dat is tot 10 uur in Vorts door Noord de nijste 2 deuntjes sessies. En dan live rechtstreeks uit Foxham. Met Erwin de Vries, Hendrikje Ruiter, Olaf Vos. En voor het eerst live op Radio Noord Sprudder. Maar eerst doe ik me dus uitgebreid in het archief van de 2 deuntjes sessies. 24 jaar geleden is dit programma begonnen. Nog niet met Mie van Zulp, maar wel met Henk Scholten. En hij is er nog altijd bij. Het muzikale geluid van 2 deuntjes voor ons zingt. Als je die tegenover mij, Rolf Schreuder. Goeiedag, Rolf.
1: Ja, mooi. Wie zit wel volgens zo.
0: Ja, maar dus maar als je overgebogen op die schroefjes. Nou, ja. Proor een keer met z'n baan.
1: Hulpaas.
0: Ja, doe eens je aan boord, dat wist ik al niet. Hé, hey, maar wie gewoon uitgebreid dat archief in. 24 jaar geleden begon dit programma. En toen was toen gewoon bij.
1: Ik was erbij, ja. Ik ben vroeg of ik er down wilde om dat te produceren en dan zomer Henk Scholten te down.
0: Wat was het idee?
1: Ik had van Henk Scholten nog nooit gehoord. Ja, wel als zanger van Turf. Ik heb nog nooit in Leven de Lijven zijn. Maar we werden namelijk gekoppeld van gewoon dagelijks muziekprogramma down. Van 6 tot 7, strektolmuziek. En ja, toen ben je toch een beetje de liefhebber van de strektolmuziek, werd dan al gezegd. Nou, was toen dat maar down.
0: Ja.
1: En zo geschiedenis, zo hebben we dat doen.
0: Ja, maar moest je door uitgebreid over vergoden, nou dat zo worden en zo? Wat was de ja, gedachte? Wat moest het worden?
1: Nou ja, er moest strektelmuziek draaid worden. En Henk was natuurlijk ook een grootheid, een kenner op dat gebied. Hij had heel veel connecties en heel veel ploten. Dus hij nam stoppeltje ploten met. En ik maak elke dag een basisliesje. We begonnen met wat populairdere muziek. En dan kwam de overdaling Henk. En dan werd het wat stoerder. En dan gingen we door die titel weer terug naar het format van Noord, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En zo is dat een beetje, we zijn altijd organisch model, zo is dat een beetje gruit, zeg maar.
0: Dat is nog zo, of is dat slim veranderd nou?
1: Nou, nee, in die tijd was het veel minder aanbod als nou. Er is nou veel meer muziek voor hem dan Wim zelf. Nou, een enorme collectie van dingen daar we zelf opgenomen hebben. Maar er is ook veel meer, er zijn veel meer cd's verschenen. Er zijn veel meer artiesten bezig met grunnige muziek dan Douwe Stiets natuurlijk. En dat is natuurlijk wel het vliegwiel effect wat we op Dammenaaier veroorzaakt hebben.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja, geweldig.
1: Ja,
0: ja, door profiteren we nog elke dag van.
1: Zeker.
0: En die 2 deuntjes sessies, door gaat het hier vandoor over. Was dat direct ook het idee dat je artiesten zo'n nuiken door de studio om het live te downloaden?
1: Nou ja, we hebben dus wel tegen aan dat we moesten elke dag een stuk of 15 nummers draaien. En je komt elke dag wel weer uit op wat er op dat moment is. En Henk had natuurlijk ontzettend veel connecties, heel veel contacten van mensen die muziek maken. En we zeiden, nou ja, dat kunnen we niet draaien, want daardoor is gaan opnemen van. En zo is dat ontstaan dat we in oktober voor het eerst in dat jaar begonnen ben met sessies op te nemen in de grote CK3-studio van Radio Noord.
0: Was dat aan Prinsenhof?
1: Aan Prinsenhof.
0: Ja, man.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. En wie gewoon dus nou eerst luisteren naar een opname moeten, die 2 deuntjes sessies, dat is de rol van Harry Niehoff, hè?
1: Ja, een van die lotere sessies. Hij is ook in de mediacentrale geweest, vroeger ook op met die Kerkhof, met Los Bomberos.
0: Oh ja.
1: Maar dit is dus 2016 in de mediacentrale. Hij vertelt er, Lotte misschien wel meer over hoe dat begonnen is met zijn Cuba Blues en alles. Dat komt verdorlijk, maar dit is Café op Driefklaai. MUZIEK

0: Ja, mooi. Ik ben Harry Niehoff en ik heb mijn twee deuntjes sessie doen op 9 september 2003.
1: Wat herinnerst u die doen nog van?
0: Nou ja, dat was allemaal, dat ging al snel allemaal. Want dat was nog maar vlak tot vuur. Had ik die nummertjes mokt. En ik weet nog, we hadden een oudejaarsfeest. En mijn oudejaarsfeest deed ik som met mijn poedie. En we hadden altijd een afspraak van, elke nacht die moet wat down. Maar die moet wat down, wat het nooit normaal doet. Want ik ken natuurlijk gitaar omhang, Engels liedje zingen, kloor. Maar het moest een beetje aans en zaans weten, dat was wel belangrijk. En je mocht ook wel nooit meer down, maar dan moest je een fles champagne meenemen. Dus we hadden natuurlijk alle jongens om met alle vreemde stukjes en een halve hoop champagne. Dus dat was prima. Toen kwam een Spaanse vriendin op me af en die zei, ik wil graag een Mexicaans liefdesliedje down. En, maar ik ben een beetje zenuwachtig. Wist u me helpen? Wist u tweede stem zingen? Wist u me begeleiden op gitaar en zo? Ja, tuurlijk, hartstikke leuk. En het liedje heette Piel Canela. In het Nederlands, kaneelkleurige huid. In het Grunnig is knalkleurig veel.
1: Ah, kijk eens.
0: Hallo.
1: En dat stond op het repertoire van Los Bomberos. Ja, waar doen we het over?
0: Ja, precies. Want ik dacht van, laat ik door eens wat meer down.
1: Was dat ook die eerste Grunnigstolig liedje dan?
0: Dat was mijn eerste Grunnigstolig liedje, ja. Want ik denk, ik moet wat down wat nooit eerder doen heb. Dus ik gooi nog Grunnigstolig liedje down.
1: Maar toen was Los Bomberos, hoe is dat dan verder gewoon?
0: Nou, Ron Glasbeek is een goeie kameraad van mij. Die was ook op die oomd. Die speelde waarschijnlijk ook bas mee. En Los Bomberos, ze zaten toen nog naar bij, maar dat kwam dan vrij snel. En die hadden wel oren nodig om een Grunningse LP te mogen.
1: En die is dan kom en toen kreeg toen Henk Scholt aan telefoon.
0: Nee, dat was al veel eerder, man. Want ik had dus dat liedje in Grunnen gezongen met die Spaanse vriendin van mij. En toen werd ik poedongloorde bel door Radio Noord. Ik heb geen idee er wel. Van ja, wie heurde dus toen Grunnen stolen het liedje mocht is. Wil ze hier een keer komen te down? En nou, hartstikke leuk natuurlijk. En, maar toen dacht ik, je mag wel snel ook wat aan de nummers erbij hebben. Dus dan ben ik aan het schrijven gewoon. Ik heb Cuba Blues geschreven. En wat aan de teksten van die Buena Vista Social Club heb ik grunnige teksten van gemaakt. En dan intussen was Los Bomberos door. En toen hebben we die halve bouw meer instudeerd.
1: En toen hoorde Martini Kerkhoff touw, denk ik?
0: Ja, Martini Kerkhoff was dat, ja.
1: Wat staat hier dan nog van bij?
0: Nou, wat mij voornamelijk van bijstaat is dat ik ook best wel zenuwachtig was.
1: Doe, met zo'n carrière al?
0: Ja, nou ja, die Grunnigse carrière begon al pas, hè?
1: Oh, toch zijn erover.
0: Ja.
1: Ah, mooi.
0: Ja. Dus het was oomd, het was vrij duister, het was vrij loos. En dat beviel me eigenlijk alle best. Dus dat vond ik al wat. En ik denk ook van alle nummers, misschien twee, maar soms ook wel gewoon één versie doen.
1: Allemaal wantekers.
0: Kloor.
1: Ja. Nou, wie gewoon door die open touw op 9 september 2003. Nou ja, kon nog hem zomaar aan.
0: Ja, dit is knalkleurig veel.

0: Hun.
1: Ja, dat is het eerste nummer wat Hammel van mezelf is, zeg maar. En dat was wel mooi om dat ook op te nemen. Dat is ook om te lachen. Maar je wilt net een beetje aan Ry Cooder. Je hebt zo'n orkest, zeg maar, die Los Bomberos. Echt een salsa-orkest. En, maar er zit een elektrische slide-gitaar bij. Nou, dat was ook wel een uitdaging, denk ik, om dat een beetje schier op te nemen. En maar dat ging wonder wel.
0: Wie gaat het doen?
1: Hartstikke mooi.

Cuba Blues van Harry Nieuw en Los Bomberos. Hoe een twee deuntjes sessie van 2000 draai. Op het Martini Kerkhof was dat. Je luistert nu 24 jaar twee deuntjes sessies hier op Radio Noord. Live opnames van grunnige artiesten die de afgelopen kwart eeuw opnomen ben bij Radio Noord in het programma Twee Deuntjes voor Onsend. En deze hele meurden staat hier op Noord in het teken van twee deuntjes. Want daarmee Noord 10 uur in gaat het hier pas echt lus. Dit met twee deuntjes live.

0: rechtstreeks uit Foxham. Door in hun nieuw live optrains van Erwin de Vries, Hendrik Ruiter, Olaf Vos en een debutant, Sander Koning, alias Sprutter. Zo live dus hier op Radio Noord in Twee Deuntjes. Maar we gaan eerst nog luisteren tot 10 uur naar de beste opnames uit die Twee Deuntjes sessies. De som met mijn vaste passiepant Rolf Schreuder. Die luisterde net naar Los Bomberos in Martini Kerkhof. Dat is natuurlijk een legendarische studio geweest. Het was ook een gigantische ruimte. Was dat voor die als, producer, als geluidstechnicus ook een feestje?
1: Ja, dat was een walhalla. Het was echt de hang van die enorme hengels aan het plafond. De microfoons kon je aan het plafond hangen. En zodat je mooie instrumenten of bomen en drumstel wat hangen kon. Maar het was natuurlijk een radiostudio. Dus overdag werden er gewoon cd'tjes draaid en lp's en presentatie. Maar dus we moesten voor de opnames moesten we die hele studio ombouwen. Oh. Zodat al die microfoonkanonnen op die mengtol van daar was bepaald. Dat ook aansluiten kon. Het was een opnamestudio, maar een productiestudio. Dus je moest niet de studio dan overbreken, zeg maar, technisch gezien, en weer opbouwen, zodat we al die microfoontjes binnenkregen. Job Tam en ik, daar verheugden ons altijd door ontzettend op.
0: Pingsvolwaak,
1: ja, zeker. En wat hebben we vernaamd? Het was ook allemaal zo professioneel. We waakten nog nooit met prikleasen of zo. Hè. Ik kwam hier bij mij aan het bureau, muziekbureau. Wat hebben we vernaamd? Wat gaan we doen? Nou ja, Harry Nieuw en Los Bomberos.
0: Yeah.
1: Nou ja, we zien het wel. En dat was al een vermoordje. Dus daar kwamen ze dus, we zijn zo'n beetje de bezetting. En moesten we die hele studio dus omprikken op dat grote steekveld. En dat ging prima. Maar de volgende dag was er gewoon weer op Van Dam in die studio. En het wel eens gebeurd dat als het heel erg loord worden was.
0: Yeah.
1: Dat in het spelletje, het belspel van Rob van Dam. Dat we gaan naar mevrouw Jansen uit Jipsinghuizen. En dat er dan niks te huurd was op zender. Want waar we dus vergeten die microfoons, die telefoons weer terug te steken. Dat is regelmatig gebeurd. En we zien een Herman de Visser over de gang.
0: Ja, ja. Dus maar gelukkig hebben we de opnames nog van al die Twee Deuntjes sessie. De volgende is van Tineke Rauw. Moest u door nog wat kies dan over zeggen?
1: Nou, Tineke die was ook een beetje door Henk Scholten aan Turf koppeld. En Henk die dacht van nou, die vrouw het zo'n mooie stem. Maar ook vrouwen hebben dat je genoeg muziek mag.
0: En ze leidt het Sylvien.
2: Mooi, ik ben Tineke Rauw Oosterhoes. En ik heb meedoen 2003 in december met Twee Deuntjes voor Ein Cent.
0: Dat was nog aan Martini Kerkhof.
2: Dat was nog aan een prachtige, mooie gebouw. Geweldige tijd.
0: Ja, wat was je toen nog van die Twee Deuntjes sessie?
2: Nou, ik word het nog wel best wel gehouden. Het was een halle gemoedelijke sfeer. Het was natuurlijk een prachtig gebouw, dus het binnenkomen was al fantastisch. En de geluid was ook eigenlijk perfect. En de mensen eromheen, zoals Henk Scholten, die was de presentator. En ik voelde me eigenlijk direct wel welkom om mijn ding te mogen doen.
0: Was dat voor deze stoel, zeg maar, in zo'n studiosfeer stond?
2: Oh, nee, dat geloof ik nooit. Ik doe veur, heb ik natuurlijk wel meer dingen doen, ook met mijn cd op weg naar die.
0: Oh ja.
2: Dus dat, ik had er wel een beetje ervaring mee, maar met zo'n prachtige RTV-gebouw was het natuurlijk wel een beetje anders natuurlijk. Hè? Dat is een hele mooie sfeer.
0: Met wel is u dat opnam? Wel van die begeleiders?
2: Nou, ik had fantastische begeleiders. Daar ben ik nog hal trots op. Dat was Bert Ridderbos. Anne Krasten en Joop Dauma was er dus bij. Frits Eitens was er ook bij in een sessie. Dus wat dat betreft ben ik hal trots dat ik dat met heb mogen.
0: Dat waren wel de muzikanten ook die tijd.
2: Nou, dat vond ik ook wel. Want dat zeggen mensen wel. Nou, je hebt wel met aardige, goede professionele gespeeld en gezongen. En ik zeg, ja, daar ben ik ook enorm trots op.
0: En die opname, zoveel ging dat?
2: Nou, was eerst koffie natuurlijk en vooral proten. En nooit proten over verskes of wat we gingen down. Dat was gewoon direct en passant, huppatee, wie doen dat nummer. En volk was dat ook wel de allereerste keer, was er ook eigenlijk al wel goud. En dat vind ik ook fijn, want dan heb je die energie en die power en die flow. En dan gooi je je ding down. En nou, mooiste was de eerste keer, was het eigenlijk wel gaaf.
0: Eén met ointje.
2: Ja, tuurlijk. Ointje ook.
0: Maar de sfeer was dus heel belangrijk.
2: De sfeer vind ik sowieso belangrijk. Dat is voor mij al belangrijk als de sfeer goud is. En dan heb je als een mooi gespreid bedje, kun je mooi gewoon zingen.
0: Nou, daar hing school de goud deur dus.
2: Henk had dat goud doen. En daar ben ik ook wel al dankbaar voor dat hij mij ook wel die kans geeft met, hoor.
0: Doe eens door in ieder geval in ons archief en weer vaaien lightjes uit die sessie. Steden, Eindreum, Aanzom en Snijvlokje.
2: Ja.
0: Waar gaan we als eerste naar luisteren?
2: Nou, dat is Eindreum. Dat is een Grunningse. Het is vertoold door Koen Heidema. Koen Heidema die zat bij The Rockets. Dat was dus eigenlijk in het begin wel de eerste Grunnige band die ook bekend werd. En zo soms luister ik ernaar en dan denk ik, oeh, dat zit hartstikke mooi en goud in een koor. Dus ik zou zeggen, ga er echt eens naar luisteren.
0: Je hebt het speciaal voor die vertoeld ook?
2: Nou, speciaal weet ik nooit. Ik had een talentenjacht gewonnen. En ik zou daar een prijs voor krijgen. Ik zou dan bijvoorbeeld in de studio bij iemand, maar dat ging niet door. Dus ik dacht, ik bel die studio op. Nee, ik ga het niet meer door. Maar ga maar even naar Koen Heidema, die zou ik nog een zangeres. Nou, zodoende ben ik eigenlijk bij Koen Heidema teruggekomen. En hij had dit verske Eindreun. Dat is een de eerste traditioneel nummer. Die had hij vertolkt met Grunnings. Echt, hij had het heel mooi doen.
0: We gaan luisteren naar de tweedeuntjes sessie met Tineke Rauw Oosterhoes.

0: Mooi. Ik ben bij Radders. En op 12 januari 2011 zat ik in de mediacentrale om pouletjes op te nemen met de Nozems voor het programma Twee Deuntjes.
1: Een echte Twee Deuntjes sessie.
0: Ja, maar.
1: Dat was de eerste keer met de Nozems, denk ik.
0: Ik denk het. Ik denk sowieso de eerste keer dat ik door was. Ik was vroeger al wel eens in de Ole Studio geweest. In
1: Martini Kerkhof,
0: waar ook fantastisch was. En dit was denk ik de eerste in de mediacentrale.
1: Wat staat hij er nou van bij?
0: Ja, het loopt allemaal een beetje dimmer, maar je bent er wel 2 of 3 keer geweest.
1: Maar zo'n eerste keer, dat vergeet je dat nooit weer.
0: Nee, dat was, nou ja, ik was zo zenuwachtig dat ik weet er allemaal niks meer van had. Nee.
1: Maar ongetwijfeld met Henk Scholten en Rolf Schreuder.
0: Uiteraard. Zonder hun was er geen Twee Deuntjes sessie natuurlijk.
1: En met de hele band?
0: Met de hele band. Ik heb de opnames niet terug. Dus ik deed beide nummers die we doen hebben. Ik denk dat we meer dan 2 jaar doen hebben, eerlijk gezegd. Maar die stond op de Coöperatie en dat is van 2012.
1: Dus dit is de Kurt Vuur.
0: Dit is de Kurt Vuur, dus ik denk dat het met de Gebroeders Schubbels en Jeroen de Jong is. Dat was de extra grote variant van de Nozems, waar we de coöperatieploenen mee gemaakt hebben.
1: Dus er was een flinke operatie door in de mediacentrale met al dat volk.
0: Die passen er allemaal niet aan, maar gelukkig ben het geen dikkers, die jongens, dat is scheelt.
1: Ja, er was natuurlijk heel veel boord bij jou, bij zo'n Twee Deuntjes sessie.
0: Ja. Nee, nou, het is sowieso altijd, want dit is waarschijnlijk voordat we die plannen gemaakt hebben. Het is altijd al belangrijk om die nummers even vast te leggen. En dat is, ik is natuurlijk zelf altijd wel even een recorder aan zetten. Maar zo'n sessie voor de radio, daar zit toch een beetje spanning op. En het is toch een soort performance, een optreden. En dat geeft dan nogal indruk van hoe zo'n nummer de first wordt. En het is wel grappig om dat terug te doen. Ik ben altijd heel kritisch vlak nadat het doen is. En ik wil nooit in de lust en waardeloos. En ik zing hier allemaal verkeerd. En dat is niet hout. En dit maar anders. En als dan nou 15 jaar is dat. Hè? 15 jaar, jongen. Als dat dan terug is, dan. Dan vond ik me dan allemaal dik met. En dan denk ik, god, wat een goeie band. En toch wel redelijk goud zong en zo. En wat leuke namas. En dan ben ik daar hartstikke blij met, ja.
1: En we gaan luisteren naar ook wat echt een klassieker van die woorden is. Slitozie aan benul.
0: Ja. Ja, die had ik zo'n blijkbaar al geschreven. Ik weet niet, ik heb morgen eerste Exlo morgen nog schaals uit om die nummers te schrijven. Maar ik weet dat deze al eerder kloor was. En
1: was je nog dat toen aan dat nummer begonst?
0: Nee, eerlijk gezegd was ik toen niet zoveel van. Ik ben er al wie is met het nummer. Het gaat over Slitozie en benul.
1: Alzheimer, dementie. Herkenbaar thema natuurlijk.
0: Ja, al herkenbaar. Daar ook naar moeten de tijd vallen. En mijn moeder zat in die tijd in verzorgingshuis en die had wel last van. En, maar het gaat niet over mijn moeder, maar over een echtpoor. Moe van de man elke dag bij zijn vrouw visite komt. Maar die vrouw die weet niet meer dat wel hij is, zeg maar. En daar had ik door ook wel zo'n. In dat huis. En daar vond ik dan een. Om een beetje afstand te nemen tot de situatie met mijn moeder. Ik kies toch over het onderwerp schrijven zonder dat het al heel persoonlijk was. Maar het vuilde wel heel persoonlijk. En ik heb hem ook in die tijd niet voor gezongen. Live, want we zaten toch meer in kroegen en festivalcircuit, zeg maar, waar de popbandje speelt. En dat vuilde niet altijd om even kosher om dat dan te zingen. Weet je wel, zo'n nummer voor zo'n privé-emotie met rest. Omdat ze verdronken lui in een café of zo te zingen, dat vuilde niet zo gauw. Dus ik doe hem nou wel weer. Ik heb hem een beetje anders arrangeerd en zo. En,
1: maar wie gaan terug naar 12 januari 2011, Mediacentrale, Bert Hadders en de Nozems, Slitozie aan het benul.

0: Schitterende voering van Sitozi aan Benul. 12 januari was het, 2011. De mediacentrale en tweeduintjes sessie van Bert Hadders en de Nozems. Er staat nog een nummer hier op de rol. Op dezelfde sessie, Reunie in Sodom.
1: Ja, die had ik dit mee ook al kloor.
0: Ja, dat zal wel.
1: Voordat ik naar de eerste Exlomot ging om die nummers te schrijven. En dat was ik nou, dat was eerst geen nummer, maar een stukje.
0: Een stukje?
1: Ja, een soort columnpje, oh, zeg maar. En want ik was, wat ik nou nog steeds doe, met Herman Sandman op pad. En nou verkoop me de Schouwburg uit, maar in Duitsland speelden we dan in de achterzoltje van de bibliotheek in Troop op Knol of zo, of zoiets. Voor dat die man of zo. En ik had nog nooit zoveel luidjes. En hij zei van, schrijf dat toch even voor wie? En ik zei, ja, maar zo makkelijk gaat dat nooit. Hij zei, nou, ik schrijf toch ook vier stukjes in de week. En ik zei, ja, maar dat is veel makkelijker dan een luidje schrijven. En, ja, dan moet er wat zeggen. En toen ben ik denk, dat zal ik even zo'n stukje schrijven. En ik moet dus eerlijk zeggen, dat is veel makkelijker dan een luidje. Dus ik had zo'n stukje en ik denk, ja, wat maakt het dan met? Zeg ik toch, heb een muziekje eronder en heb ik ook een loodje. En dat Reunie in Sodom kwam. En dat, ja, nou, dat had ook nog wel weer. Er was een bepaalde band die nog zoveel jaar reunieerde in Winschoten in Sodom. En ik was er zelf naar bij, maar ik had een ooggetuigen verslag gekregen van.
0: Het is echt gebeurd.
1: Van een kameroosfamilie. Ik heb er wat bij fantaseerd, maar het had heel goud kunnen gebeuren. Zeker in Sodom.
0: En daar zingt ook zo leeg, hè?
1: Diegene? Nee, die had een wat rare stem. Hè. Ja. Nee, er moest verder niks achter zaken.
0: Ik ben nou wel heel nieuwsgierig.
1: Nou ja, toch maar. Tel ze maar af.
0: Je gaat luisteren naar Reunie in Sodom van Bert Hadders en de Nozems, 12 januari 2011.

Zus van volgen de laatste tijd. Bandjes die weer bij me komen. Er worden avond over reunieerd in muziek maken Nederlands. Ze was het laatst met het eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers The Big Bones. The Big Bones. Ze werden er allemaal, behalve bassist Gerard, die op tijd komen was. Vond dat hij dan door, zeg hij, de vrouw van zanger Elcio. Gee, hij was vroeger de koningin van het Maakplein en zo dan. Alle kerels won wat mol met Gea Brommers kieken. En de Marsen deden dat dan ook. En dan zeggen ze nog dat vrouw Lunijt in techniek geïnteresseerd bent. En ver, voordat ik u mijn zender op zijn laten kon, was ze al een Elcio blieb mengen. Elcio reed een busje van de band. En dat was wel zo warm aan de kont die winterdag, zeg hij. Niet veel later was er een lutje Elcio. En moesten we iemand anders de Brommers laten zijn.

Drie kinderen en duizenden Marlboro Lights later was moest het bigea er wel af. Eltjo had ons niet herkend. Zijn mooie windschoten rakkapsel was verzwonnen en waar hij nog aan oor had, zijn verstapt onder een John Deere petje. Drumme Gossel was al doen toen het feest nou begonnen moest, dus die was niet slim veranderd. Lutje Eltjo speelde bas. En nu van Jonkie met een blond prukje oor, worden we een huilen portie al in smeren.

Achter de teugel zat Kees Groting, die er in de tijd alleen nog maar bij was, omdat zijn voer en elektronica zo ook op knol had. Was wel handig voor de snoetje draai, vonden de jongens. Kees haar winkel overnam en was nou de trotse eigenaar van een huilenketen witgoudzoel. Zag ze hem zeker elke week op TV Noord met zijn eigen wieze kop uit de wasmachine steken. Witgoed van Groting past op iedere begroting, moest het maar opkomen. De band begon met Born to be Wild en daar ze bij Proud Mary aankomen waren en Gea het podium beklom om de partij van Tina Turner te zingen, pik me een rustig hoorn. The times they are changing.

0: rolling, rolling on a river. Rolling, rolling, rolling on a river. Rolling, rolling, rolling on the river.
1: Ja, goeiedag. Mijn naam is Gert Senema, Groepskerk. En in 2002 heb ik met Nico Gerberson bij Henk Scholten West voor het programma Twee Deuntjes, dacht ik.
2: Een Twee Deuntjes sessie.
1: Ja, klopt, klopt.
2: 2002, dat is een zet leden.
1: Ah, man. Ja.
2: En met Nico Gerberson, dus ja. Halverdoet de leerling. Van, eerst even, bel eens Nico Gerberson.
1: Nico Gerberson is een beeldhouwer en hij had ook docent geweest op Minerva.
2: Collega van die.
1: Ja, hij is met pensioen. En Nico die organiseerde beelden tentoonstelling in Haren, in de Hortus. En die had mij door vooruit nodigd. En zo ben we aan de proort komen. En hij mokte wat muziek en ik mokte wat muziek. Maar alles, nou, een beetje bij het uitvinden, zeg maar. Hè. Dus heel serieus was het allemaal niet. Maar Nico zei anders dan, gewoon een keer met een beiden wat uitvinden. Misschien wordt het wat. En nou ja, ik had wel liedjes hè, die ik mokte. En ik had nog geen band, dus ik dacht, nou ja, dat kan ik met Nico heel mooi een beetje voor het voetlicht brengen. En Nico speelde accordeon. En het was ook echt een, of het is, ja, was een echte entertainer ook. Echt,
2: En hij heeft ook een beroemd beeld, hè? Een stadstad.
1: Ja, dat klopt. He, dat is de Middelste Poort. He, dat is de klik. He, dus,
2: het is niet de middelvinger.
1: Nee, het is niet de middelvinger, maar het is de klik. En, nou ja, dus zowel op het gebied van beeldende kunst als muziek. Ja, ik kon het hartstikke mooi vinden.
2: Je begon in 2002, ja. Martini Kerkhof. Ja. Waar was je toen nog van?
1: Nou, ik weet nog dat ik door kwam met Nico. En ja, hartstikke gemoedelijk. Hè. Jaap Nienhuis liep er rond. En Henk die herstelde ons zeer op gemaak. En, maar wat ik zeg, het ben host mijn eerste schrijden geweest op het gebied van muziek in de openbare ruimte, zeg maar.
2: December 2005.
1: Ja.
2: We hebben hier vijf liedjes.
1: Ja.
2: Welke gaan we belusten?
1: Kijk nou. Amatol. Dat liet mij. Dat is denk ik het mooiste om te laten horen. Die is nog nooit op ploort verschenen. Dus,
2: heeft er nog een toelichting nodig?
1: Ja, het is een liedje over ja, wat de tol vermag en waar het in tekort schiet, zeg maar.

0: En jullie luisteren een speciale editie van Twee Deuntjes voor ons. 24 jaar, Twee Deuntjes sessies. De mooiste opnames uit al die sessies die er afgelopen 24 jaar opnomen ben bij Noord. Dat doe ik hier samen met Rolf Schreuder. Zeg, ik weet niet, doe ik ook klokken. Het is zeker om alweer tijd voor nijs en reclame. Maar we hebben nog mooi wat minuutjes over voor een nummer uit zo'n sessie. Dat is van Sven de Nij.
1: Ja, het was een volstrekt nij bandje. En Henk had ze natuurlijk ontdekt, want ze waren volgens mij ook een keer bij de Dag van de Groninger Muziek of de Dag van de Groninger Tolwest in het Groninger Archiefgebouw. En Henk heeft Bas Schreuder en zijn passiepant nuigd om bij ons op te komen nemen. En dat wonen ze wel.
0: Ja, het was een veelbelovend bandje op dat moment.
1: Ja, want zij hadden ook al contact met Excelsior en dat was gewoon een hele andere, the other way around, zeg maar. We waren gewoon in het begin, dus daar groeg op de radio wonen, maar het was al een aansturmend bandje.
0: Yeah.
1: Wat ook wel bij Noord langs kon wel.
0: Ja. Het is een liedje waarvan de tekst geschreven is door Fieke Gosselaar.
1: Zeker, het gedicht Machines.
0: Welk jaar is dit?
1: Ik wou dat gauw, dit was op 13 mei 2013.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als
7: we
8: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
13: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
12: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
14: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
12: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
16: wash jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. 1 adres voor al uw drukwerk.
21: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel.
23: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
22: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
23: De toegang is gratis.
22: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
24: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
25: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
26: Radio Noord. Twee deuntjes voor Rijsend.
27: Met René Wolf.

0: Zo volk, zo dichtbij, Worm Nights. De band rond André Brals en Joop Douma. Een hele schieren opnomen uit een tweedeuntjes-sessie van meer dan 2000 draai. En je luistert nog 24 uur tweedeuntjes-sessies. Live opnames van grunniger artiesten die de afgelopen kwart eeuw opnomen ben bij Radio Noord in het programma Tweedeuntjes Verenigd. En deze hele meuden deze tijd hier op Noord in de tijd van tweedeuntjes. Want daarmee Noord 10 uur, dan gaat het hier pas echt los. Dit met tweedeuntjes live, de nijste tweedeuntjes-sessie. En toen ben je via de radio gewoon bi. Daarmee den hun je hier live optreden van Erwin de Vries. Met zijn band De Zunderling. Hendrikje Ruiter, die brengt grunnige fado's. Olaf Vos, die gaat hier live zien grunnige raps laten horen. En we hebben ook nog eens een debutant, Sander Koning, alias Sprutter. Zo live als het maar kan, tussen 10 en 12. Tweedeuntjes live hier op Radio Noord. Eerst meer mooie muziek uit het tweedeuntjes-archief. Wie biedt nog even bi Worm Nights, toch, Rolf?
1: Ja, zeker. Dit was 2003. En Kostel Huurden is ook genomen. We hadden dan een multitrack machine, een harddisk recorder.
0: Dat klinkt heel ingewikkeld.
1: Ja, in de radiostudio hebben we gewoon van die grote bandrecorders. Je kon alleen nog maar stereo-opnomers maken. Dus alles moest in één keer goud.
0: Oh.
1: Je kon dat inprikken of ding van ijs down. Alles moest in één take. En de mix daar weer op dat moment maken, dat was het eindresultaat. Maar we kregen dus een harddisk recorder, een 24-spoor recordertje, die kon ik aansluiten in die studio. En ik kist hier dat Tineke Rauw doet het hele koor. Ik heb wel drie verschillende Tineke Rauws over elkaar ingehuurd in dit nummer. En we konden door die tijd, als het erop stond, kon we dus nog een oompje de biegoor zitten. En een hele mooie mix ervan maken. En de juiste galmpjes en de solos op die een beetje optrekken en dat soort.
0: Ja, ja. Dus en zo'n sessie met Worm Nights. Bijzonder orkest.
1: Heel bijzonder.
0: Dat liet me een belevenis.
1: Ja, dat was het ook. Ja, André Brals, Joop Douma. André was natuurlijk een hele bijzondere kerel. Het was een fraais, maar hij was overstudeerd in het Grunnigs. Hij maakte ook zelf al die prachtige teksten. Ja, het was een beetje een verwarde, verstrooide man. En er was ook dan, omdat we dit multi trekten, kon hij ook de zang door die tijd van Nijs inzingen. En door klinkt zijn zang hier ook een stuk beter. Maar het was een hele tour om hem op het juiste moment te laten beginnen en te laten eindigen. Daar was heel erg gecoacht worden. En het was een heel bijzonder gezelschap. Met op titel alvast een klokje erbij. En ook Tineke Rauw, daar heb je toch een herinnering aan.
2: Ja, we werden dus nuigd in de dood, wat ik toen van Wojt. Nou, dat was ook weer gemoedelijk en gezellig. En is lekker babbelend over totaal andere dingen. En dan een mooi bombatsch die microfoon voor je neus en zing. Maar dat ging gauw. Er zijn allemaal mensen die doen het zo ook professioneel. En nee, dat was hartstikke gezellig.
0: Even over de zanger André Brals. Hij is in 2010 op Tiet kwam. Dat was natuurlijk een fenomeen. Hij was heel erg populair in het tragisch duo Paul en André. Dat was je ook nog wel, denk ik.
2: Ja, geweldig, ja.
0: En ja, die Brals, wat was dat voor een man?
2: Nou, dat was wel een oordige man. Ook wist ook wel precies wat het wel of nooit wil. En nou, ja, het was gewoon een fantastische man. Gewoon een goeie tekstschrijver, vond ik wel. Ik vond wel dat een mooie vers geschreven. En op een gegeven moment hadden we toch wel een beetje van, ja, ik heb geen idee meer van over versken. Zo, nou, moest ik dat maar sturen? Ik zei, nou, dat is goud. Dus, nou, ging ik op een postkaartje met postregel erop, ging ik allerlei zinnen opschrijven. Want ik dacht, toch vind ik wel leuk om door een thema versken van te maken. Bijvoorbeeld van, nou, er waren voetstapjes in de sneeuw, en dan had ik een halve rol. Wie wordt het dan eigenlijk over gomo's? Dan stuurde ik dan een koortje naar hem, naar zijn woonadres in Friesland, was dat geloof ik. En dan een paar weken later kwam er bij me. Nou, ik heb een versje weer geschreven. En allemaal nog op papier, met pen natuurlijk, gekrabbel. En dan kwam er volgens morgens een uur of 11, 12 hier met bus naar touw. Nou, dan moest eerst even zijn borreltje op tafel en een kop koffie.
0: Hij spijt er nooit in, hè?
2: Heb ik nooit zo in. En nou, dan gingen we de verske deur nemen en dan gingen we die zingen. Nou ja, zo ging dat een beetje.
0: We gaan luisteren naar een nummer uit die sessie, uit 2003. Hold Me Take, toen zei ze al een beetje. Wat kun je nog meer over het nummer zeggen?
2: Nou, dat het een super vrolijk nummer is. En ik zing daar soms wel eens even op als ik zeg maar ga optreden. En dan gewoon mensen ook allemaal dansen. Het is een beetje een lekker dansnummer, een beetje cowboyachtig, een beetje van die cowboyachtige stapjes doen ze erin. Hartstikke leuk.
0: We gaan met de voetjes van de vloer.
2: Yes.

0: Hoi, ik ben Fries Wolma en ik ben hier met René Walhout. En ik speelde twee deuntjes aan zee op 29 juli 2018. En daar heb ik wat liedjes speeld. Ik weet nog welke liedjes dat waren. Dat was Rokers en Sums.
1: Is dat weer een zetleden? Het was in de Engelsteden, hè?
0: In de Engelsteden, ja. Dat was een mooie plek, hoor. Een heel sfeervol café was er natuurlijk. En Hein Scholte, die had daar rond de stamtol. We zaten daar met ons. Ik geloof in Martin Kodus. En ook Paul en Chris Schutte, geloof ik.
1: Ja, dat was een speciaal programma voor de zomer.
0: Ja, voor de zomer.
1: En wat herinnerst u die er nog van?
0: Nou, ja, dat het gewoon heel sfeervol was. Hè. Op een gegeven moment moest dan wat liedjes spelen. En was met andere muzikanten, dat was natuurlijk ook mooi. En nam zelf ook wat cd's mee van nummers die mooi vond. Weet je wel? Dus ik weet nog dat van Dulce Pontus, wat met Nomad. Want daar was ik fan van. Dat is de Fado, weet je wel. Dus ook mooie muziek. En van David Crosby natuurlijk.
1: Het was een inspirerende omgeving, zeg maar.
0: Ja, het was gewoon maar heel relaxed geweest. Want Hein, die kon dat als geen ander. Die was gewoon heel betrokken natuurlijk met de Groninger muziek en zo. En je hoorde Henk ook nooit zeggen van, ik vind dat mooi, ik vind dat niet mooi. Dat deed je niet. Hè? Hij was altijd op de vlakte en alles wat Gronings was, dat was goud.
1: Is ook vroeg zo.
0: Dat is ook zo. Maar goed, dat is natuurlijk ook het ding wat niet mooi klinkt en ding wat wel gauw klinkt, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd wel. De ene is beter dan de andere en zo.
1: Nou, uiteindelijk moest u door dus optreden. Nummers is u doen.
0: Ik heb twee nummers doen. En ik weet nog wel dat ik één nummer deed die vond Hein, vond een prachtig nummer. Dat was Sums. En die speelde ik een fingerpicking-stijl. De nummer was me net naai. Dus ik had het in de studio gewoon schreven. En ik denk, nou, die ga ik toch gewoon proberen. En die tekst u de kop speelde. Nou, zing dat ik dat een beetje gauw kon down. Wees wel. Ik denk, nou, dat mocht gewoon wel lukken. Speelde ik die tokkel die vrouwen? Of in het begin.

0: was toch wel een beetje spannend voor mij, want ik deed het nooit. Ik ging nooit nog solo spelen en zo. Nu wel, ik train ook op solo.
1: Hoe die was van de eerste keer dat je dat deed?
0: Dat nummer was een van de eerste keren. En ik heb dus voor de radio nog wel van Volker wat liedjes speeld, maar nooit onder zo'n druk met Grunningen liedjes. Weet je wel.
1: Dat en dat nummer Sums, dat kennen we nou allemaal van die, dat was dan ook nog, ja, Nogelnij.
0: Dat was Nogelnij, ja, dat had ik nog maar net streven.
1: Hij was eigenlijk nog niet of dus, Briebeck.
0: Nou, eigenlijk niet. Er is natuurlijk altijd wel. Ik ben altijd aan sleutel met liedjes. En best aan het schrapen. En gastje wat B-down. Ik ben nou ook met een nummer bezig. Ik kan wel zijn op de schermen. Is wel de... Oh.
1: Is dat die naaie hit?
0: Ja, dat is een begin. Ja.
1: Ja, wie gewoon luistert naar die opname. Die sessie, die to be twee duntjes door. Sums dus. Verder nog een touwlichting nodig?
0: Voor de nummer night, nee. Ik speel hem nou natuurlijk veel anders. Live had ik me gewoon op de manier zoals ik hem nou speel, had ik dat natuurlijk wel gewoon op de band willen nemen. Hè. Dat is wel logisch.
1: Dat komt nog een keer.
0: Dat komt nog een keer. Maar het blijft sfeervol. Dus zij vond het mooi.

0: Mooi, ik ben Ger Waring, ik ben van de band Hal Gewoon. En ik heb meerdere sessies doen bij in Nick Scholten. Twee deuntjes.
1: Solo en met die band Hal Gewoon. En door ga je dit over. Kies die er nog wat van herinneren?
0: Nou, ik weet dat ik de stoorn heb. Maar heel veel kan ik me er nooit meer van herinneren. Ik weet nog wel dat in de dood Joop Tap.
1: Dat was de geluidstechnicus.
0: De geluidstechnicus.
1: Legendarisch trouwens.
0: Ja, zo jammer dat het er nooit meer is.
1: Ja. Maar, het was Martini Kerkhof, denk ik, of nee?
0: Ja, het was Martini Kerkhof, ja, in het oude gebouw. Nou, een hotel toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die kan je niet betonen.
0: Nee, nee, de koning Alexander wel, ja.
1: Precies. Maar het was in Martini Kerkhof. Ja, Scholten was er zelf bij, denk ik.
0: Ja, dat klopt, ja. En volgens mij was Rolf er ook bij. Rolf Schreuder. En er was nog een bij. Volgens mij waren de draai.
1: En met Heil Gewoon.
0: Ja, dat klopt, ja. Met Heil Gewoon, ja. Met Chris, met Tamme.
1: Toen waren jullie nog alive and kicking, zeggen ze in het Grunnigs.
0: Nou, ik ben nog steeds alive and kicking.
1: Oh, pardon?
0: Ja, wie is dat zo? Ja, nou ja, Tamme woont in Riep. Chris woont hier in Loppersum.
1: Ik meen dat je een keer met stopt waren.
0: 2013. Maar het is zo, zeg maar, ik ben net Handje David. Net als met P. Ik word nog wel dat P. Daal en mevrouw van Zee van. Ik speel Lopster Tour, speel ik nooit weer. Je hoort alleen. Dus ja, soms en dan ben ik bij mijn koor en zeg ik van, ah.
1: Maar dit was, ja, Heil Gewoon, dan mochten jullie nog cd's, dus dat was echt een andere tijd.
0: Ja, we zijn begonnen in 1993 met onze eerste cd. En de laatste was 2008. Dus,
1: en deze sessie was er een beetje tussenin?
0: Dat was er tussenin, ja. Dat was min maak onze hoogtijdagen.
1: Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, hoe stond je de toon in? Was dat, ik vind, nou, wie gewoon nog veel cd's mogen?
0: Ja, dat was dan een beetje zo. Wie speelden ook veel. En wie speelden ook wel bij Radio Noord. Bij Hanneke Kappen, weet ik nog wel. En dat was ook al die live. En ja, wie traden op met Normaal. En met Rowan Hess en Skik. En wie waren wat jonger nou, natuurlijk.
1: Ja, Boerenrock was het ook natuurlijk.
0: Ja, Boerenrock.
1: Zo heet dat.
0: Ja, dat word ik nog wel. Dat zei Hanneke Kappen ook. We hadden een poster. Moesten we optreden met Normaal. En er stond al groot op. En Normaal stond er klein op. Was wel. Enige bescheidenheid is jullie wel vreemd, zei Hanneke. Word ik nog wel. Was superleuk.
1: Wie gewoon luisteren naar een opname moet die twee deuntjes sessie. Het gaat over de Euroborg.
0: Ja, dat was een nummer dat je schreef door Herman Wessels. Hij speelde in die tijd gitaar bij ons. Hij kan alle mooie teksten schrijven.
1: Dat was in de tijd dat de Euroborg dat een night stond? Of werd bouwd?
0: Dat werd bouwd, ja. Dus we hebben dat nummer nog gespeeld in het Oosterparkstadion. Met de halve selectie van FC Grun. Dus Ron Jans op zang. En wel waren er meer, Martin Drent en al die voetballers van die tijd. Levchenko, die wilde gitaar leren spelen. Van mij. Hij speelde al gitaar, maar kon uit met een plektrum spelen. En dat was hartstikke mooi. Dus,
1: wie van Dusten?
0: Jo.

0: Euroburg van Heil Gewoon. Uit een twee deuntjes sessie. En we gaan nog luisteren naar een ander liedje van Heil Gewoon. Wat is dat?
1: Dat is Aas is Aas van Ede Staal.
0: En waarom gaan we nog die luisteren?
1: Ik heb wel vroeger wat van hem luisterd. Hij had in die tijd hadden cd's uit. Dat deed Eo Dreijzen trouwens, die ook bij Noord werkt. Die had wat alle opnommers van. En dat waren moest iets waar dat demo's. En die demo's hebben ze daar op cd gezet. Een van die nummers was dat Aas is Aas. Daar heb ik daar met Klaas en wat hij arrangeert. Ja. Dat hebben we al opbouwd. En dan dacht ik van, nou, als we dat nou zo mooi opnemen als Ken, dat zal Ede ook mooi vonden hebben.
0: We gaan luisteren naar Heil Gewoon met Aas is Aas.

0: Twee deuntjes sessie uit 2003 van Heilgewoon Aans. Jullie luisteren naar een speciale editie van Twee Deuntjes voor Oinsend. Met straks naar 10 uur de verste Twee Deuntjes sessies. Doen jullie live bij vanuit Foxham. Daarmee optredens van Erwin de Vries met zijn band De Zunderling. Hendrikje Ruiter, die brengt grunnige fado's. Olaf Vos, die gaat hier rappen. En ook een debutant hebben we hier straks op het podium van Twee Deuntjes. Sander Koning, alias Sprutter. Maar eerst tot 10 uur nog de mooiste opnames uit de Twee Deuntjes sessie. Trouwens, Rolf, we luisterden net naar Huil Gewoon. En ik huurde door een hondje geen kok in. Dat is de lood erin stopt.
1: Ja, we hebben die opnames hebben gemaakt. En in die tijd was het gebruikelijk als er een groot toernooi werd was. En er kwam een luidje uit dat er wedstrijdverslagen inmonteerd waren. En Joop Tab had ze er volledig op gestuurd. En die had dat precies, dat voetbalverslag van Henk, zo passend gemaakt. Dat het precies in de solo van dit nummer paste.
0: Het waak van Joop Tab. Nee, was er ook altijd bij.
1: Ja, dat was zeker zo.
0: Ook niet meer onder ons.
1: Nee, helaas.
0: We gaan naar een sessie van Marlene Bakker. En dat is een oeture, ja, prille begunheid.
1: Ja, klopt. Ik was er denk om op een festivaletje in Scheemde. Het kaakje in Scheemde. Er was een grunstorige om. En ik moest wat geluid down. En ik werd omverblozen. Letterlijk door Marlene Bakker. En doe best nog het touwwest.
2: Mooi Lu, Marlene Bakker hier voor Twee Deuntjes. Ik ga met René praten over een sessie 14 jaar geleden voor Twee Deuntjes in de studio met Henk Scholten toen de tijd.
0: September 2012.
2: Klopt, ja.
0: Ja, dat klinkt alweer een hele tijd geleden inderdaad.
2: Dat is het ook wel, ja.
0: Dat was aan het begin van jouw carrière, denk ik.
2: Klopt, ja. Voelt ook heel lang geleden. Toen je daarna vroeg, dacht ik echt, oh ja, even graven hoor. Oh ja, die sessie. Klopt.
0: Ja, neem ons eens mee. Wat weet jij daar nog van?
2: Nou, ik weet dat Henk ons had gecontact. Die zei van, oh, zo mooi wat jullie doen. En dat vond ik al heel erg fijn, want ik was rete onzeker over wat ik deed. Dus hij zei van, kom naar de studio, dan gaan we die liedjes live opnemen. Toen dacht ik, oh, te gek, gaan we doen.
0: En het moment, de sfeer, wat weet je daar nog van?
2: Ja, het was zo'n hele mooie studio. Het was eigenlijk best wel luxe dat jullie dat hadden bij RTV Noord. Zo'n enorme mooie opnamestudio met een hele mooie grote ruimte waar je gewoon als band echt gewoon je ding kon doen.
0: Ja, die was speciaal gebouwd daarvoor.
2: Ja, dat was echt gek.
0: Kom daar nog maar eens om.
2: Nou ja, inderdaad. Dus dat was sowieso al heel erg leuk. En nou ja, met Henk en Rolf was natuurlijk gewoon een warm bad. Dat zijn gewoon hele leuke mannen. Dus het voelde heel vertrouwd allemaal.
0: Uit je beginperiode toen deed je nog veel Edestaal liedjes.
2: Ja, ik was toen nog echt aan het schrijven voor eigen repertoire. Het was eigenlijk een beetje een soort experiment wat ik toen deed ook met het Gronings. Ik was toen net weer in Groningen gaan wonen. En
0: toen was je net klaar met je opleiding. In Brabant was het geloof ik.
2: Ja, klopt inderdaad. En ik zat eigenlijk midden nog in een andere opleiding. Maar ik had zo'n heimwee dat ik dacht van ja, wat zit ik mezelf ook hier op te vreten. Ik ga weer terug naar Groningen en ik maak mijn opleiding daar wel af. En ik zie wel hoe het balletje daar rolt, ook qua muziek.
0: En Edestaal was een experiment.
2: Ja, ik wilde heel graag iets met dat Gronings doen. En ik vond die liedjes van Edestaal heel mooi. Dus om een beetje snel wat repertoire te hebben, zong ik liedjes van Edestaal gecombineerd met mijn eigen liedjes die ik toen al had. En gewoon om te kijken, nou, hoe reageren mensen hierop? Vinden ze het mooi? En kan ik hier zelf ook wat mee? Dus, en Henke, die was er als de kippen bij. En die dacht, ja, dit is te gek. Dit gaan we opnemen. Dus dat was een hele fijne soort springplank. En ook een soort van, oh fijn, mensen vinden het mooi, weet je wel. Henk Scholt is ook wel was een fenomeen natuurlijk. Dus het is heel fijn als dat soort mensen dan tegen je zeggen, het is mooi wat je doet, daar moet je mee doorgaan. Weet je, dat is heel belangrijk.
0: We gaan luisteren naar een nummer die je daar hebt opgenomen tijdens die sessie in september 2012. Dat is een nummer van jezelf, een van je eerste?
2: Ja, Te Nuchter. Die had ik in Brabant geschreven toen de tijd gewoon in het Nederlands. En toen dacht ik, die moet ik gaan vertalen naar het Gronings. En die was ook wel redelijk makkelijk te vertalen, maar ik was daar toch wel nog wel onzeker over. Dus ik had Jan Glas toen gevraagd, hè, Jan Glas de dichter, van wil jij hem even voor mij vertalen? Kan jij checken of dit allemaal klopt? Dus dat wilde hij wel. En nou, zodoende.
0: We gaan luisteren.
2: Leuk.

0: Ja, mooi. Olaf Vos hier. Ik heb in 2013 een tweedeuntjes-sessie gedaan. En dat was trouwens nog met de Bonte en Harry's.
1: 2013, het is een zet leden, maar wat herinnerst je doen daarvan?
0: Nou, sowieso. Ja, ik vond het altijd wel hartstikke mooi met de band. Het was mooie roemen in een halve goudklinkende studio. Goud geluid.
1: De mediacentrale, hè?
0: Ja, mediacentrale was dat nog. En wat ik me er ook nog van herinner, vanzelf, is dat de toen nog de presentator Henk Scholten, die zat gewoon bij die in de studio. Dat vond ik altijd wel al mooi. Die zat gewoon op staal de Noord, zeg maar.
1: Bemuiden, hij zegt er ook nog meer?
0: Nee. Nee. Hij was wel bij alles ontzettend enthousiast. Want wie waren de town, daar word ik nog met naaie nummers. En daar waren we nog mee bezig, een beetje aan het ontwikkelen. Maar Henk die had zoiets van, nou, ik ken ook al wel op radio. Dus nou, wie nog een paar repetities, toch maar nog twee deuntjes. En nee, hij bemuidde zich er niet meer. Hij was alleen nog dol enthousiast erover. Ja.
1: 2013, help me, sinds wanneer waren jullie al bezig met de Bonting Harry's?
0: 2004. En toen in 2009 of 10 of zo, dacht ik, toen hebben we een album gebracht. En ja, op duur toen waren we op Zuid nog wat naais. En een beetje naai geluid of zo. En nou ja, wie kwam er toen ook al snel achter, dat moet je nooit doen.
1: Wat?
0: Nou, je moet nooit op Zuid gewoon naar iets. Het moet gewoon komen, het moet er wezen. En je moet nooit denken van, nou, als we nou eens met die of die artiesten in de kop, en dan proberen we nummers te maken of muziek te maken. Nou, dat werkt nou.
1: En hoe is dat fout gewoon bij jullie, hè?
0: Nou, het is nooit echt fout gewoon, maar op een duur kregen we het idee, een soort ziekprojectje. Dat was een straatbandje. En nou, dat was wel een leuk idee. En we waren gewoon een beetje aan het prutsen. Maar ja, toen stonden we een keer op stroot en toen ging het al hard. Dat was eigenlijk net als met de Bonte en Harry's. Dat was ook meer een geintje. En dat ging ook al hard. Binnen Joost stonden we in theaters. En met Van der Straat stonden we ook binnen Joor op allerlei festivals en zulks. Ja, toen was er geen ruimte meer.
1: Maar zo kwam het ooit gewoon automatisch voort uit het andere dus?
0: Ja, nou ja, misschien wel. Dat, ja, misschien, ja, dat ken ik ook nog wel. Doordat de bond een beetje stil bleef staan, was er in ooit ruimte. Misschien is dat het wel, ja. Ja.
1: Maar toen je nuigde door Henk Scholten en Rolf Schreuder om door de mediacentrale te komen, was dat nog wat voor jullie? Betekende dat nog wat?
0: Ja, dat was altijd neer. Tuurlijk. Ja, want kijk, het mooie is natuurlijk voor grunnige muzikanten ook, is als je zo naar Griek dan is het. Het is sowieso een eer dat je op de radio speelt maken. Maar je kreeg er ook nog eens een keer prachtige opnames van. Ja, want dat is natuurlijk, dat krijg je zomaar voor niks. Dus live opnames, die kunnen in wezen zo op een cd. En nou, dat krijg je voor nap. Nou, hoeveel krijg je dat nog?
1: En dat lukt je nooit in je repetitie?
0: Ik word naar de hoeveel sporen. Ik ben in de repetitie, we hebben dat wel eens gedaan. En dan is zo'n klein bakje nog van Toes. En de kist misschien eens een keer met 8 sporen of zo opnemen. Maar nou, zo'n professionele opname als bij Noord.
1: Nou, dit is minder zo 2013, klinkt nog als een klok. We gaan luisteren naar een track die door het opnomen is.
0: Ja.
1: Hoe gaan we nou luisteren?
0: We gaan beginnen met, wat mij betreft, met Dreumert gewoon. Dat is een nummer en die heb ik toen geschreven. Het idee was van nou, het moet een beetje een zomers nummer worden. Alleen nog, ja, het is hier in Nederland natuurlijk ook wel eens kloten weer. En als het in mijn kloten weer is, dan kun je het ook gewoon dreumen. En dus dreum je gewoon dat je met je fouten in het zaad zit. En dat je het kabbelen van de zee hoort. En dan, nou ja, dan is het toch weer zomer.
2: Ja.

0: Een hele mooie van de Bond tegen Harry's. Ik dreum het gewoon. Een tweedeuntje sessie uit 2013. En wie ben hoorst al touw aan de lijsten van deze speciale uitzen van 24 jaar tweedeuntjes sessies. Maar touw gelijks ben wie hoorst touw aan het begin van de eerste naaie sessies van tweedeuntjes Rolf Schreuder. Hier in Foxham, we gaan nooit nice verder, maar dit echt live. Dat wordt een heel mooi programma.
1: Ja, met Erwin de Vries, met band, complete band, live hier in de Toenen. Olaf Vos.
0: Daar ben ik heel benijd. Ik heb hem al een keer in stad, dat sign down. Ja. De synchronige raps. Dan was een slim zenuwachtig. Ik zag hem nou al een beetje rondrenten. Ja. Dus ik ben benijd. Maar in stad was daar hartstikke schier, dus ik verwacht er heel veel van.
1: En Sprutter komt.
0: Ja, de koning.
1: Ja. En wat ook heel bijzonder is, en dat draait me al jaren in twee deuntjes, is Hendrikje Ruiter.
0: Ja, ja, ja.
1: Gunnige Fado.
0: Ooit begonnen als Bombita bij Herman Brood en His Wild Romance.
1: Zeker, ja. De verwachting ben hoog gespannen.
0: Het hart verloren aan de Fado in Portugal. En door is ook nog beroemd worden, hè?
1: Precies. Een dikke televisiecarrière doorhold.
0: En hier dus het in het Grunnigs.
1: Ja.
0: Ja. Maar eerst gaan we nog even terug naar het archief van 24 jaar twee deuntjes sessie. Toen was er altijd bier of, hè? En dan vroeg ik me af, ja, wat voor betekenis hebben die sessies nou had voor de grunnige muziek, voor grunnen in het algemeen?
1: Nou, we hadden het zelf allemaal niet deur, maar we waren gewoon livehebbers daar gewoon live muziek opnemen wilden. We kregen de kans bij Noord, we kregen de geen centen voor. Dikus zei van, nou, je gooit je gang, mooi, die studio starten wel, maar en kom een uurtje later op het water, maar er is verder geen geld voor. Dus en dat gaf ons ook de vrijheid om te nuiken wel wie wilden, want er was geen redactie. Gedachten bij verder. Maar als we in al die sessies hier zijn, ik ben er toch wel groots op. En ook bij hem, net uiteindelijk deze artiesten die we vandoor gehoord, maar ook Stad, Toonbone en al die artiesten. Maar die,
0: Eddie Koekoek.
1: Eddie Koekoek, natuurlijk. Oh. Prachtige opnomers.
0: Ja.
1: En ze kwamen uiteindelijk bij ons, maar ook elke zotterig meurt in de Noord-Rondrit was er altijd een gunnig bandje. Een gunnigstollig bandje of een artiest met orkestband. Maar elke week was er gunnige muziek en die artiesten luidt bij ons over de flower. En dat is, volgens mij is dat als omroep, maar ook voor de grunnige muziek heel belangrijk dat je toch die aanjoegfunctie, ondanks dat alles tegenwoordig elke kennis in plotjes thuis maken, maar het is wel belangrijk dat je met die artiesten contact houdt en ze stimuleert om dingen te doen. Dat is volgens mij nou wel bleek al die jaren.
0: Met die boodschap gewoon weer door de laatste sessie van dit uur.
1: Ook een groot artiest en ook een zeer talentvolle kerel en daar hebben we mooie herinneringen aan. Martin Korthuis.
2: Goeiedag, ik ben tegenwoordig elke Martin Korthuis. Town was het, Martin Korthuis. En het gaat over de twee deuntjes sessies. En dit is specifiek 29 oktober 2002.
0: Dat is een zetleden.
2: Dat is vreselijk lang geleden, joh.
0: Herinnerst je er nog wat van?
2: Ik heb me er nog volg nog wat van herinneren. In ieder geval dat we met een plauwtje muzikant. Wat nou helaas oerkoffallen is. Maar dat geeft niks.
0: Het was een bijzonder gezelschap.
2: Dat was zeker een bijzonder gezelschap.
0: Dat was een harmonium bij?
2: Ja, dat was met Elko Stalknecht. En Elko, als er ooit een piano kon spelen en trekzak, ja, dan is het Elko Stalknecht.
0: Hij heeft niks Stalknecht, zou je horen zeggen.
2: Nou, hij is volk. Dat is volk naar vroeg. Van wist er nou ook familie van de Stalknecht? Maar dat is niet zo. Maar iedere keer als we ergens optraden, was het altijd van, wist hoe familie van de Stalknecht.
0: Maar neem ons even mee, 29 oktober 2002. Het was soms, het was duister, denk ik, Martini Kerkhof.
2: Ik herinner me in ieder geval dat ik, ik had een koter.
0: O ja?
2: Ja, dat weet ik nog.
0: Rock'n'roll, ja.
2: Nou, rock'n'roll bestaat niet. Oh. Nee, dit is alleen maar onzin, zoeken. Enzovoort. Nee, maar ik had een koter en daar we gingen spelen, dan spouwde de koter, die spouwde weg. Dat vond ik zo mooi. Dat is mijn mooiste bijbleven van tot het moment dat we muziek gingen maken, had ik vreselijk koter. En dat we de eerste akkoorden aanslaan, dat verdween het.
0: Je was toen meerdere landjes doen natuurlijk, maar ook die allergrootste hit.
2: Mijn allergrootste hit. Ach man, waar heb ik toch geld mee gedaan? Nee, maar dat is serieus. Op een gegeven moment kreeg ik een keer per jaar. Maar Livu kwam, kreeg ik een keer per jaar van Buma Stemra. Kreeg ik geld. Hij is wel niet. Alle nummers zijn geregistreerd bij Buma. En het eerste jaar, 4000 euro.
0: Voor een landje.
2: Voor een landje. Dat is toch geweldig.
0: Mocht ze nog altijd wat over, Noddy?
2: Laatste keer 32 cent, geloof ik.
0: Haar hond niet over.
2: Maar het is nog in de plus.
0: Maar de Lieftoon in 2002, weet je, kun je er nog wat over zeggen?
2: Ik weet nog, het is even halkoord, maar lief heb ik geschreven naar aanleiding dat ik een vreemd ben gegaan.
0: Een buitenechtelijke... Escapade.
2: Escapade met een vrouw door Amsterdam. En mijn vrouw heeft er veel muiten met haar, ook met Luitje.
0: Goh.
2: En nou zijn ze met. Dus, ach. We zijn er gelukkig allemaal overheen. En naar aanleiding van de escapade heb ik dus maar lief geschreven.
0: Je gaat lusten.
2: Och. Hartstikke.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
9: Die nemen we mee.
10: Als je kiest voor Kruid en Kramers ontzorgservice.
8: Dat is handig.
10: Zo, klaar.
8: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 10 uur.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Noord.
9: Twijdeuntjes live.
19: Met René Walhout. Waar je Groningen
18: hoort. Radio Noord. Twijdeuntjes verhuizend.
9: Twijdeuntjes verhuizend.
20: Twijdeuntjes verhuizend.
21: Goeiedag en schier dat je erbij bent. Nou, 2 uur, 2 deuntjes sessies uit het archief van 2 deuntjes. 24 jaar bestaat het programma. Is het nou tijd voor de nijste 2 deuntjes? Rechtstreeks vanuit Foxham. En vertel u straks wel er allemaal live te zijn ben en te horen hier in 2 deuntjes live vanuit Foxham. Maar eerst gaan we luisteren naar Erwin de Vries, samen met zijn zonderling. Sinds hij begon met het nummer De Ontvolkers.

0: Ja, schitterend. Erwin de Vries en de Zunderling, die trapt me af in Foxham voor een speciale editie van Twee Deuntjes voor ONC en Twee Deuntjes live vanuit Foxham. En we hebben nog heel veel live muziek hier tot 12 uur op Noord. Zo hebben we hier een gigant uit de wereld van de Fado, winstige muziek uit Portugal. Ze begon ooit als Bombita bij Herman Brood en His Wild Romance, Hendrikje Ruiter. En daarmee zingt ze hier een paar grunniger Fado's. En Olaf Vos, ik weet niet of het Barrel al op Riege hebt, maar die is hier ook. En we hebben ook een debutant, die zit hoor. Sander Koning, alias Sprudder, die gaat hier debuteren op Radio Noord. Maar het was Erwin de Vries om met zijn Zunderling die hier de aftrap deed. En dat klonk weer als een klok, Erwin. Oploaden fout, traditie, hè?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Hoe is het met die?
1: Ja, wel goud. Ja? Ja, ja hoor.
0: Een beetje vrouwen gaan, denk ik, verdienen
1: nou. Nou ja, het is wel. We zijn net zo volk als een vrouw gaan zingen in de Dorenklap.
0: Maar het klonk als een klok. Een nummer van die laatste ploot. Trauma in de wildernis. Die is dan zeer goed inmiddels. Maar ik vroeg me af, je komt zo'n ploot uit. Waakst u haar dan met die band? En ja, wat gebeurt er nooit in? Ja, die waakst u af dat er wat gaat gebeuren? Nou gaat dat?
1: Dat is altijd maar de vraag wat er door gebeurt. En wilst eigenlijk zo luismeulijk dat er zoveel mogelijk mensen dat gewoon belusten. En ja, er komt volk een theaterprogramma en door we nee luidjes in gewoon spullen en zo. Maar in november hebben we de ploot Trauma in de Wildernis hebben uitgebracht. Maar door nog van gelijk ons december kerstshow. Dus door hebben we. We hebben wel een aantal luidjes door van spullen, maar nou ja, allemaal.
0: Kwestie van planning dus.
1: Dus ja, het kwestie van planning. Eigenlijk verdient het album gewoon wat meer ruimte, dat we ook de nieuwe liedjes. En door ben ik wies met dat we dat vandoor kunnen down. Dus we gewoon alleen nog maar liedjes van de nieuwe ploeg vandoor gespeeld hier zo.
0: Nou, door ben wie als Team Twee Deuntjes ook slim wies met. Wie gewoon nou lusten nog twee liedjes van die ploeg hier live in Foxham. Waar gaan we nou lusten?
1: We gaan As To Amy Dingst gewoon lusten.
0: Oh, schitterend nummer.
1: Ja.
0: Oh, fantastisch nummer.
1: En dan wat dan nou?
0: Ook hartstikke mooi. Nou, hier is Erwin de Vries met de Zunderling.

0: Geweldig. Erwin de Vries, een man met een boodschap. Hou mout dat nou. En de voorveur dus Asurami Denks. Boy, de liedjes stonden dus op zijn cd Trauma in Wildernis. En straks nog veel meer van Erwin en zijn band. Maar we gaan even terug in de tiet. Dan ga ik dan met Hendrikje Ruiter. Of Hendrikje, toen was het nog Ria Ruiter, denk ik.
1: Ja, dat is al een tijdje terug. Ja.
0: 1976.
1: Toen maar.
0: Ja, ik geloof het bijna niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee. Maar toen begon het met jou, geloof ik, hè?
1: Ja, toen had ik eens een keer een liedje gezongen met mijn gitaartje in het pleintje in Winschoten. Nou, dat kent iedereen misschien wel.
0: Nou, die kennen we vooral natuurlijk vanwege Herman Brood.
1: Juist.
0: Koos
1: van Dijk. Dus die uit de man zat, zeg maar. Want die zag me toen spelen. En die dacht van, oh, dat is een keer mooi bij Herman Brood. Dan hebben we een achtergrondkoortje.
0: Dus. Maar toen stond zo'n solo te spelen. Wat voor repertoire had je toen?
1: Covers van Bye Bye Love. Weet je wel, dat soort liedjes. Ja, ja. En dat was de eerste keer dat ik het openbaar optrad. Nou, en Koos die had meteen zoiets van, kippenkepje.
0: Maar Herman Brood, die stond in de titel bekend als een gevoelige man. Tenminste, ja. Olu, die wil niet dat hun kinderen doorheen ging. Wat vond die Olu ervan?
1: Nou, mijn moeder die vertraagde me. Die zei van, daar kom wel geld met dat wichtje. Maar mijn pa, nou, alles wordt nat. Nou, ze is nou aan het zingen, weet je wel. Dus, nou, dat hebben we een beetje weggehouden voor hem. Min of meer. Maar ze hadden vertrouwen. Ze dachten, dat komt wel goed. En dat was ook zo, want ik vond het te gek om het mee te maken. Maar ik vond het ook heel spannend, weet je wel. Dat je ineens iemand zo ziet met drugs. En
0: als jong wichtje.
1: Oh god, dus ik zat echt te kijken in die bus. Ik denk, wat doet die nou?
0: Was er wel of blieb?
1: Nou, ik wel, ja. Ik vond het doodeng toen. Ja, ik vond het echt heel eng. Ja.
0: Nou, toen is het al in ieder geval overleefd. Gelukkig maar, want wie kent die van die grunnenstolige vado's? Toen gaan we straks nog over hem. Maar we gaan eerst een landje draaien. Daar is toen Geert Wilst Heuren. Dat is altijd onderdeel van Twee Deuntjes. Laat me heuren. Dat dan we ook vandaag hier in Foxham. Ja. Welk landje wilst toe heuren?
1: Ja, ik ken er niks aan dan, maar ik kom natuurlijk bij Ede Stoel.
0: Toch wel?
1: Ja, dat is voor mij. Kijk, mijn moeder heeft me altijd geleerd van, nou, grunnige muziek en grunnige tool is al belangrijk, maar ik mocht nooit proeven, vroeger.
0: Oh?
1: In Hoes, nee.
0: Dus dat niet, hè?
1: Ja, dat won ze nooit, want dan was je gebonden naar grunnen. Dan kon je nooit langs anders het waak. Nou, whatever. Dus ik ben actrice geworden, dus het is goed gekomen. Maar daardoor ben ik nu een beetje tweetalig, zeg maar. Maar dat Gronings, dat is natuurlijk toch, ja, daar waar mijn basis ligt. En Ede Staal die vertegenwoordigt dat ook wel voor mij. Dus, nou, dus Ede Staal wil ik graag horen.
0: In welk landje?
1: Met het landje Zest u wat die Bimi Blim.
0: En waarom dat landje? Ja, het is een hartstikke mooi landje natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik zo dat, is een, dat er schuurt een beetje tegen Fado aan, weet je wel. Het is een wens, het is een hoop. Fado is ook wel hoopvol. Het is wel verdrietig, maar het heeft ook altijd hoop. En dat heeft dit liedje ook. Zest u wat, en wie wordt net dat schreeuwen dat we nou, maar voor de situatie was met hem. Dus daarom is dat voor mij een grunnigste vader ook.
0: Jongen, rusten. Ja.

0: Ja, schitterend. Terechte keus van Hendrikje Ruiter hier in Twee Deuntjes Live. Dit kwam natuurlijk gewoon van Ploort, maar goud. De rest is hier allemaal live. En ik kijk in mijn boom. Dus het is een mooi weer trouwens in Foxham. Dat valt 100% mis. En er is nog plek, dus als je in de buurt bent, kom gerust even langs. Hendrikje Ruiter, die zit nou op ons dikke podium. Ik loop nog even naar het touw. Hendrikje, van de rock'n'roll van Herman Brood naar de Vado. Daar zit een leven tussen.
1: Ja. Ja, naar Herman Brood ben ik naar de toneelschool gegaan. Dus toen ben ik, nou, daar 5 jaar heb ik daar gestudeerd. Wel afgestudeerd met een opera, dus het wordt al gekker. Maar, en toen heb ik een flink aantal jaren gewerkt in theater. Dus Nederland rondgereisd en met voorstellingen van alles nog wat door elkaar.
0: Nou, komt Soudain bij de Vado terecht?
1: Nou, dat is nog weer een heel eind verder. Dat was toch wel een beetje de gebeurde... Nou ja, zo, en elk leven de gebeurde ding was wel... En toen was het moment daar dat ik denk, ik moet weg. En ik wat echt bij mij hoort. En toen kwam ik eigenlijk op de Vado terecht. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon naar Portugal. En dan ga ik... Ik zie wel... En ik kende 2 Fado's, die had ik uit mijn hoofd geleerd. Nou. En toen kwam het zo, iemand die zei van... Oh, maar je kan daar maar even zingen, jong.
0: Dan moet je wel lef voor hem.
1: Ja, dat was ook een hele spannende gebeurtenis. Maar ik heb dat doen. En toen was er een vrouw, de eigenaresse van dat

0: Ongelooflijk. Hendrikje Ruiter met Koolsoort Bluis. Doe wij stil van hem, nou.
1: Ja. Ja, nou zeg ik wat. Maar, nee, ja, dit is, ik vind het echt zo mooi, man.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: En dus hebben we Bobmob ook nog.
1: Ja, maar ik heb hem een lezing gegeven. En zo was ik op Zuidnoor ook wat oldere, grunnige muziek. En zo kwam ik Hendrikje tegen. Op tip van Rolf, daar moet ik er wel in bij zeggen. Maar toen had ik al wel zoiets van, tjutje, mineetje. Maar nou ik dit live hoor, dat is wel even een tikkeltje meer nog. Ja.
0: Gelukkig, straks gaat je nog een paar latjes down hier in twee deuntjes live. Olaf Vos, daar sta ik naast, daar heb je al wel uur, denk ik. Ja, toen was er afgelopen week in het Nijs. Want ja, toen ga je cloud down.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, hoe komt het zo nou bij?
1: Nou, ze waren op Zuid naar ooit dat ook wel wat klauk was. Nee. Nee, gewoon, ja, ze kon, ik presenteer ook wel eens een quizje. Ik ben er ook wel meer op pas. En nou, dat heb ik ook wel eens doen. En ja, blikboor aan ze zoiets bij Noord. Van, goh, misschien is dat wel waar dat ze na je presentator.
0: Maar die hebben ze wel onnodig. Dat Ballon een beetje op Marie gaat.
1: Ja, dat wordt nog wel een win. Want ik heb een poor opgenomen. En ja, ik ben niet haldaal van wie dan alles zoals het altijd werkt.
0: Toen ben je eigenlijk wees.
1: Ja, zo kun je dat ook wel nemen. Maar dus de kaas is groot. Ik waarschuw alvast even dat het night wordt. Oh ja, bouw dan nog een op mijn riegen. Ik denk dat het even wat anders wordt.
0: Wanneer kunnen we het eerste zijn trouwens?
1: Maandag.
0: Maandag al?
1: Ja, ja, ja. En er komt ook bouw alleen maar op mijn riegen, denk ik al wel.
0: Goed, we gaan allemaal kijken maandag. Straks ga je hier een paar nummers dan van die rapploots. Maar we gaan eerst dus er nog een liedje dat is de uitkozen nest. Laat me heuren, zo heet die rubriek in twee deuntjes. En dat doen we vandaag hier in Foxham ook. Waar gaan we nog luisteren?
1: Naar Zeer van Toenboom.
0: En waarom?
1: Omdat dat een van de mooiste nummers is dat je ooit in het Grunner smokt hebt. Omdat er een heel mooi verhaal achter zit. Omdat het qua tekst formidabel is. Er zitten een paar zinnen in, door krijg je echt kippenvel van. En,
0: wat is het verhaal, hè?
1: Het verhaal is, volgens mij is dat zijn schoonzus, als ik het goud heb, van Jan. Jan Sleumer, de zanger van Toenboom. En die was Town Slim Zijk. Die is er niet meer. En nou, dat gaat erover. Over, nou ja, dat er de mensen langskomen. En nou, de oin die doet het in op zijn eigen manier. Maar er ben ook genoeg. En door zink Jan den over zak nou ja, allemaal verklaar. Maar een van de alle mooie zinnen is. Wel denkt er om in kukens. Nou, dat is echt. Ja, daar krijg je ook kippenvel van, toch?

gemout verscheurd. Op loon van hun enige ziel. Veel ben die veur gewoon. En veel zon die nog valt. Op deze weg wordt nog nooit ooit van terug is komen. Knap schilpen valt de light onder onze vouwen. En ook in lucht. Op dit hoofd zien les te grauw. En ik moet denken aan ooit de lui. Nadat het nog nooit zo donker was. Of het werd altijd. Tja.

0: geen woord te veel, Olafos. Zeer van Toenboon hier op Radio Noord. Twee deuntjes live vanuit Foxham. Hoe we ja, zo nog die gaan luisteren. Want doe eerst, het was in het vorige jaar kwam uit, dat team.
1: Ja.
0: Die, ja, dat is eigenlijk een solo debuut.
1: Ja, nou, dan je dan nog maar op je plus 50, 50 plus.
0: Ja, was dat echt een soort midlife crisis dat ze dacht, dat mag nog even? Ja,
1: dat heb je vrouwles wel.
0: Oh ja?
1: Ja, we wisten allemaal aan down.
0: En wat zei ze tegen u?
1: Ik zei, die heb ik al laatst.
0: Oh ja?
1: Ja, maar daar liekt het wel op, ja. Ja, maar ik ben al drakker. Ja.
0: Maar een hip-hop, dat was wel een dreun van die?
1: Ja, ja, nee, maar dat was het. En misschien dat als je in de midlife crisis zit en dat je dan door nou, wat van het zieken met bezig gewoon. Nee, ik wil dat al geren als een mol down. En,
0: ja, waar komt dat voort, hè?
1: Nou, ik wil al geren als een mol wat halemol alleen nog down. En dan heb je ideeën over teksten. En kijk, je wilt naar de algemene de meer lastig vallen van wat er allemaal in Mico omgaat. En nou ja, toen kwam ik op een duur met een Duitser in contact. Die kon alle mooie beats mokken. En ja, toen ontstond die ploos.
0: Want zo gaat het, maar je hebt wel een beat mokken nodig.
1: Ja, ja. En die ik had er een van, maar nou ja, dat klikt uiteindelijk niet genoeg. En,
0: dat klikt nou, zo'n man moet toch beats maken in de score, of
1: nee? Nee, dat is wel, je moet er echt wel een, je moet wel precies pasen. Nee, want niet elke beat, daardoor heb ik een gevuil bij. Ja, maar dat kun je me gewoon niet voorstellen. Dan ben je genoeg die denken van, kijk, zoals wat Hendrik, wat we net hoorden hebben, ik begreep wel van, nou, daar zit veel meer gevuil bij. Maar voor mij zit bij een beat ook gevuil.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Wie gewoon lusten. Oh, nou, dit doe jij solo op het podium. Dit is, voor mij is dit de tweede keer dat we dat lust.
1: Ja,
0: dat ik zag die een keer in staat.
1: Ja, ja, maar dat was met Tommy, met mijn kameroot. Maar,
0: de DJ.
1: Ja, maar nee, ik vond dit. Nou, draaien vijf liedjes. En ik vond dat. Daar kan ik Tom niet aan houden. Want het is alleen nog maar voor de morele steun. Hè, voor de, dus nee, dat kan je niet vroegen.
0: Zo'n knop in druk, dat kan Rolf ook wel.
1: Ja, eigenlijk wel, ja, ja.
0: Goed. We gaan hier in twee deuntjes live luisteren naar Olafos met een nummer die staat op zijn cd, dat in. Het heet Weer om twee.
2: Kijk eens wel door eens.

0: Kiekes wel door eerst.
1: Kiekes wel door eerst.
0: Ja, ey, kiekes wel door eerst.
1: Kiekes wel door eerst.
0: Ja, ey, kiekes wel door eerst.
1: Kiekes wel door eerst.
2: Ja, live hier in Foxham, Olaf Vos. En daarmee doen er nog een paar nummers van die huilenschieren hip-hop CD Datien. Of album, mag ik zeggen. Want ja, hij is niet op CD, geloof ik, hè?
3: Nee.
2: Nee, dat heb ik gauw hersteld. We gaan naar een debutant hier op Radio Noord. Hier in Foxham. Twee deuntjes live. Sander Koning, alias Sprutter. Mooi.
3: Mooi.
2: Sprutter, Sander, ik heb het opgeschreven. Sprutter met dubbel T of dubbel D?
3: Dubbel T.
2: Dubbel T, maar haalbaar, dacht ik.
3: Dat denk ik me ook. Ja. Maar met T vind ik mooier.
2: Dat is een beetje harder, hè?
3: Ja, ja. Precies.
2: Maar voor een solo-artiest die zo'n naam heeft, is het plan om nog wat meer te doen dan alleen solo?
3: Dat denk ik me wel, ja. Alle opties liggen nou open. Dus, en dat is mooi dat je een alias hebt. Dan hoef je niet achter je eigen naam te schuilen.
2: En je bent hartstikke groot als je hier staat, als debutant. Even met die, de komst doet met Wolle, heb ik daar gauw onthouden?
3: Dat klopt, ja, met Wolle.
2: Je bent opgeruimd?
3: Ja.
2: Dat is ook voor TikTok Tammo voortkwam.
3: Klopt, ja. Daar zat ik mee op schaal.
2: Oké. Okay. Er zat een bult talent op schaal. Welke schaal was dat?
3: Dat was de Dominee Oosterheert schaal.
2: Op jezelf van de kerk, begrijp ik.
3: Klopt, ja. Klopt.
2: Okay, dat geeft niks. Ik word gewoon zo'n Griekse kerk.
3: Zeker, ja, ja.
2: En toen was er nog een ander talent.
3: Gert Senema is mijn buurman.
2: Jongen, jongen, ja. Dat kennen allemaal. We gaan luisteren naar een eerste nummer van die. Gaan we straks nog even verder praten over Sprutter. Je bent druk bezig met repertoire opbouwen. Er komt eerder ook een single, is dat dit nummer?
3: Dat is Night Dizze. Nee, dit nummer is eerder uitgekomen in de soundtrack van de film Kom Minder. Dat was mijn eerste gunnerstolige nummer.
2: Met Het Kanaal.
3: Dit heb ik online gemaakt.
2: Oké. Okay.
3: Dus, ja, en toen had ik de smok wel te pakken. Dus nou komen er wat meer laatjes.
2: Johan Lusten.
3: Dit was de eerste.
2: Sprutter met Meurden.

0: Ja, geweldig. Een debuut hier op Radio Noord, Sprutter met Muiden. En daarmee speelde hier nog een paar nummers in twee deuntjes live. We gaan nu weer naar Hendrikje Ruiter. Hij zit inmiddels weer op een stee hier op het podium. Twee nummers ga je zo down, Hendrikje. Maar voordat we nog die gaan luisteren, momenteel was het nooit meer in Grun. Waar hangt zo tegenwoordig goed?
1: Ik ben nomade.
0: Een nomade?
1: Ik wou een bestaan en in Portugal en in Nederland. En mijn portemonnee wil dat nooit. Want dat is al duur als je twee hoezen hebt. En toen dacht ik, waarom ga ik niet, nu het allemaal nog leuk kan, een tijd in een camper reizen. Dus dat is mijn plan.
0: Dus een camper kocht?
1: Ik heb mijn camper gekocht, ben ik aan het inbouwen nou. Dat is straks allemaal tiptop in orde. Dus dat ik alles aan boord heb. Zo'n energie is dat ze een beetje schien wil. En dat ken ik overal een touw. Ik ken zelfs van hoe de bus, ken ik latjes zingen. En ik ken mijn negotie, ken ik door inholden. Ik ken erin wonen, ja.
0: Maar ja, als het zo druk is met zo'n camper, komt ze nog wel touw aan muziek mogen?
1: Nee, dat zit moment, een beetje zit mijn koor in de weg. Dus ik moet nog even geduld hebben, dan kan ik me weer volledig touw leggen op de dingen dat ik belangrijk vind, zeg maar.
0: Ja, van wie ben natuurlijk slim, wie is met die grunnigse lightjes? Komt er nog meer van, Den?
1: Ja, dat speelde er wat langer. We hebben het er ook wel eens over gehad. Maar ja, er komt elke keer komt er wat tussen. En nou is echt het plan van als het kloor is, de camper. Ja, dan komt er weer tijd om zelf lightjes te maken. Maar wat ik nou, maar iets douw, zeg maar, dat koolzoot bluiden was mijn eigen lightje. Maar wat we nou gaan doen, er zijn twee fado's, bestaande fado's in Portugal. En daar heb ik een grunnigse tekst op mogen.
0: Bestaande fado's, dat ben schreven door een ander? Of ben dat de traditional, zoals dat heet?
1: Allebei.
0: Ja. Oh ja?
1: Allebei, ja. De eerste, dat is dan een traditional. Fado Carris, heet hij in het Portugees. En, maar de Donor, dat is een latje, zeg maar. Een fado latje, dat heet ook. Ja, dat is nou vooral, daar kom ik nog wel eens verkeerd.
0: Dan mag je wel fadista voor worden, Marie.
1: Ja, een echte fadista. Ja.
0: Nou, wie gewoon allemaal zitten, wie gewoon allemaal lusten en genieten door Hendrikje Ruiter. En het eerste nummer heet Non in de Wind. Yes.

0: Dankjewel.
1: Nou, dit was een traditionele fado, zo gezegd, de muziek. En de volgende gaan we meteen doen, hè. Die is wat vrolijker. Want die heb je ook. Je hebt ook vrolijke fado's. En deze heet Alle Rozen. De Rozen in mijn toentje.

Ja, live hier in twee deuntjes live, vandoor de titel van zover ook. In Foxham, Hendrikje Ruiter, eerst met Noom in de Wind en dit was Alle Rozen. En daarmee dan speelt ze hier nog een nummer hier op het podium van Foxham. Want wie ben ik om touw aan de tweede uur van twee deuntjes live. Ook rechtstreeks goed Foxham lees ik hier. Dus dat komt gauw doen, dat kunnen we hier gewoon blijven. En dit groep met ons hier heeft de reclame in Nijzin en dan komen we terug. Dan hebben we Olaf Vos nog op het podium, Sprutter en, ik zei het al, Hendrikje Ruiter. Dus laat hem vooral op Radio Noordstoorn. Tot Nijzin reclame is dit een klassiekertje.

0: Maandag spelen we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op zuik naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk
1: op TV Noord.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
11: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
10: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
15: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
16: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
17: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
20: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
21: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
22: Dit is Radio Noord.
23: 11 uur hier in Boekeraad met het NOS-journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
2: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
6: De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
24: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
25: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
26: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
27: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
28: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
29: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
30: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
29: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
31: Radio Noord.
32: Twee deuntjes live.
31: Met René Walhout. Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
33: Twee deuntjes voor 1 cent.
34: Twee deuntjes voor 1 cent.
35: Twee deuntjes voor 1 cent.
33: En dat in het tweede uur. Julisten en Kieken misschien wel naar twee deuntjes live. Want het is ook op tv te zijn trouwens. Dus ik kreeg de plooitjes er ook bij. Tot 12 uur nog de mooiste live muziek. De beste muziek die we hier Biden kennen in Foxham. Met daarmee nog Erwin de Vries en de Zundeling. Hendrikje Ruiter, die komt nog een keer terug op het podium. Sprutter, die heeft nog twee nummers voor ons. En ja, ik sta hier nou weer naast Olaf Vos. Olaf Vos en de GRV. Hoe staat dat eigenlijk voor?
36: Een grunnige rapverein. En maar dat is variabel, want dat wordt. Na dit jaar nooit meer, maar vonkje wordt er ook nog de grunnige rockverein.
33: Want?
36: Dit kom ik met een ploot met de rocknummers.
33: De meest?
36: Ja.
33: Hoe komt dat in weg?
36: Ja, dat wil ik ook geen down.
33: Ja?
36: Ja. Dat is allemaal in die midlife crisis, denk ik. Ja.
33: Ja. Maar je bent ook eerst naar zo'n hip-hop ploot gemokt en je bent dan ook voor het kloon met.
36: Ja, dat is wel zo. Ik ben van het proces vind ik geweldig. Het mokken vind ik geweldig. En ik vind optreden en zo, dat vind ik ook prachtig. Maar het mokken is het mooiste.
33: Dus dan is kloor en dan ben je er ook kloor mee.
36: Ja, dit ben ik weer druk met naaien ding.
33: Maar
36: ja.
33: Is dat schade? Wilst u die lijntjes naar brengen op een podium, Dan? Ja, dus gelukkig hier wel. Doe me slim bliep met. Maar kijk er anders dingen aan.
36: Ja, ja nee, ik vind het wel heel mooi en het luistert ook wel wat meer nog. Maar nee, voor mij, als je me vroeg van wat vind je nou het mooiste aan zo'n album, dat is Night Nord iets met het podium op. Nee.
33: Nou, dan gaan we er nou extra van genieten. Want dan was hier nou twee nummers down. Jij hebt er nog een inleiding nodig van die?
36: Nou, de eerste misschien, dat is een protestsong. Hè? Elke zelfrespecterende artiest die heeft een protestsong. En dat is dit ook, dat gaat over het verschil tussen Aam en Riek.
33: Oh, en je moest ook mensen dissen, toch? Dat doen ze toch ook bij de hip-hop?
36: Ja, maar dat is in dit nummer nou.
33: Oh, nee. Dit is een protestzong.
36: Ja.
33: We gaan luisteren naar Olaf Vos hier live in Foxham.

het begin der Snightfoot guys. Wel die groot brengt bij Paul Sulf Nights. Maar het mok zoveel loot, dat is zeker. Door hem er aan het goud, aan de beter. Door die wijkstoorn het geef een bult aan. Door de krieg naar de ook dezelfde kaas. En een versprong, night mis, die ook deurde aan de nightmare in te holpen is. Zo is belangrijk wat pa en moe wil. Zal ze die neerholen of optilt. Kreeg de heur daar schout bis, nooit te min. Of dat het niks is, nooit wat worden kan. Wat is die voorbeeld, wat is die bestem? Waar wat die touwkomst voor zet stap die zin? Is het mogelijk of ligt het night binnen die bariek en de droom die mag sterven? Eerlijk is het night, maar dit is het leep. Alles krieken zonder te geep. Touwgeliks ben er genoeg nog bleed met wat er is. Al is een allerk beetje. Eerlijk is het night, maar dit is het leep. Alles krieken zonder te geep.

0: hebben gehaaid.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: geweldig. Olaf Vos,
0: hier live in Foxham met Klaai. Bier zoekt mijn fieten. Deze dat bij jullie midwolk een beetje?
2: Soms.
0: Oh ja?
2: Zeker wel, zeker wel.
0: En Sander Koning, alias Sprutter. We gaan daarmee nog even luisteren naar twee live nummers van die. Maar we gaan het helemaal veranderen zijn. Want ja, je bent al een tijdje met muziek. Wanneer ben je met muziek begonnen eigenlijk? Wanneer was het moment dat je dacht van, ik ga met die muziek aan de slag?
2: Nou, ik heb altijd al wel muziek gespeeld. Ik heb eerst accordeon gespeeld. Maar daar ik 12 was, toen had ik de gitaar te pakken. En toen ging ik zelf latjes schrijven.
0: Toen was het kloot, dan wist je toen worden zoals.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Maar toen wist je op de popacademie zitten?
2: Klopt, ja. Les van...
0: Christophe Bouwens. Dus is een beetje een goeie leermeester eigenlijk?
2: Jawel. Ja, zeker, ja.
0: Ja. Nou, ik leef het wel, hè. Ik ken hem ook een beetje. Doe dus natuurlijk veel meer. Je bent net begonnen met die solo carrière. Maar daar staat voort. Kijk, je kon er net aanlopen trouwens, Christophe Bouwens. Maar dat staat voort een beetje onder spanning. Want je bent ook in Vrijsland bezig. En daar gaat heel goud.
2: Klopt, ja. Ik ben ook over de grens bezig. Ja, ja, met de band Maite.
0: Maite, dat is een jonge Vrijse zangeres. Ja, dat is wel een hele bijzondere zangeres, hè?
2: Dat klopt, ja. Het is ongelooflijk wat zij doet. Ja,
0: ja, wat mocht je zo bijzonder?
2: Ja, het is heel eigen. En haar performance is een soort van een verhaal wat ze vertelt. Gewoon in haar mimiek en in hoe ze zingt. Ja, het is gewoon prachtig om te zijn. En geweldige melodieën.
0: En toen was je gitarist. En toen ga je dus ook volgende op pad. Is zo'n beetje een beeld van de streektoel mag je niet zeggen over het Vrijs. Maar de Vrijse muziek. Is dat vergelijkbaar met wat we hier in Grun hebben? Of zit er een verschil tussen?
2: Ja, er gebeurt wel net wat meer in Vrijsland.
0: Hoe is het zo?
2: Ja, jawel. Ja, ze hebben daar...
0: De kast ken ik nog.
2: Ja.
0: Is er nog meer?
2: Er is nog wel meer, ja. Ja, maar ook nooit zoveel. Maar het begint nu wel te graden. Okay. Dus,
0: maar dikke successen met Maite. Nou, van de band. Volk op pad. En waar gaat dat worden? Ook het land in?
2: Nou, we zijn nu bezig met een tour langs allemaal kerken. Dus we staan 30 en 31 mei nog in Krevert. Tijdens terug naar het Beginfestival. Dus ook in Gun.
0: Muiten weer om in te gaan.
2: Zeker. En in het najaar gaan we de popronde down. Door de hele laan in.
0: Dus, oh, kijk eens.
2: Ja.
0: Oh, er zijn heel veel bands door met begonnen trouwens, dat je later bekend worden bent.
2: Klopt, ja, ja, we zijn net loods geselecteerd.
0: Maar wat betekent dat voor de carrière van Sprutter?
2: Die moet soms even wachten, denk ik. Okay. Ja.
0: Nou, wie dat we hier die vandoor hebben. We gaan straks door je luisteren, maar doe eens natuurlijk een liedje kozen. De rubriek Laat Me Heuren en twee deuntjes voor ons zingend. Nou ja, dat kan er maar aan wezen, denk ik. Hè?
2: Dat denk ik mij ook. Ja, dit is een nummer. De titel is een woord dat begint me ook hierin gun. Dus dit is Maite met Alinnig.

0: ook nog een beetje frisse muziek van de oog hier in twee deuntjes live vanuit Foxham. Maite dus met Alennig en in de band zo speelt dus Sander Koning. Die hebben we hier straks nog live van horen als sprutter. Wie ben nou touw aan het laatste liedje van Hendrik Ruiter. Maar ik wil eerst nog wel even met jou afspreken, Hendrikje. Want ja, doe eerst zo'n nomaden bestaan, doe eens druk met die camper verbouwen. Ja. Maar ja, wie wil vrouwengevoel wel wat van die heuren weer, wat nice.
1: Ja, de druk is hoog. Nee, dat wil ik zelf ook wel genoeg. Ik wil, ja. Maar ik wil het nooit in een tiet zetten. Zo van, nou, in maart of in april, dat wil ik allemaal niet.
0: Ik kan geen deadline afspreken.
1: Nee, nog niet.
0: Dat lukt niet met nomaden.
1: Nee. Nee.
0: Nou, wie fantastisch mooi dat je hier was. Wie gewoon nog luisteren naar een nummer. Nog even over die gitarist, Hans van Gelderen. Ja. Hoe komt een nomade aan een gitarist?
1: Ja, vanuit Portugal eigenlijk. Ik had in Portugal natuurlijk gezongen. En toen was er een Nederlandse kunstenaar, die had dat gehoord. En die wou een feest geven. En die zegt, kan jij in Nederland komen zingen? Nou, dat kan wel. Want ik was toen in Nederland. Maar ik zeg, ik heb geen muzikanten hier. En dan zegt hij, die weet ik wel. En toen kwam hij met Hans.
0: En zo zit hij hier nou.
1: Toen hebben we een middag gerepeteerd. En toen de volgende dag een concert gegeven. Ja.
0: We gaan luisteren naar die laatste liedje. Dat is hier bekend in twee deuntjes.
1: Ja, deze nacht is het.
0: Er nog een touwlichting nodig? Hou eens ons toon.
1: Ja, dat ken wel. Het is wel... Het is eigenlijk voor drie redenen. Het is schreeuw omdat mijn zus ging trouwen. Ik was zelf, mijn grote liefde was dood gewoon. Dus dat had er ook mee te maken. Dus er moet ook fado in natuurlijk. En het gaat over dat het altijd deur zou gewoon. Ook als mensen wegbinden, blijft dat toch overeind.
0: Live hier in twee deuntjes. Hendrikje Ruiter en Dizze Nacht.

0: Hendrikje Ruiter met Hans van Gelderen op gitaar. Met het schitterende Dizze Nacht hier live in Foxham. Sinds twee deuntjes live. Ja, Wolfie, het is even schokkel, Sander. Wat, oh, jongen, jongen. Ja.
1: Het is wat.
0: Ja, man. We gaan verder met die, met Sprudder. Ja, toen is het net al in verteld dat toen die eerste grunge lightje was voor de film Kom Minder. Toch zo toon van, hé, hey, mag ik verder met?
1: Ja, toen dacht ik van, dit is wel iets dicht bij mijn hart. Dus ik wil wel meer met down.
0: Dicht bij mijn hart? Spreekt het ook van hoe zoet?
1: Nee, nooit echt. Nooit echt. Mijn opa en oma wel. En mijn vader ook wel. Maar wie ben nooit gegunnigs opgeraad.
0: Was dat geen drempel voor die dan? Om te zeggen van, nou, ik ga het gewoon doen?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel, ja. Ja, daar ik naar de middelbare school in Grunnen ging. Toen heb ik het heel snel afgeleerd. Maar nou denk ik van, ja, het is wel een stukje van wel ik ben. Dus, ja.
0: En dat komt in ook zo met Maite natuurlijk, die ook in een Rijntol zingt.
1: Zeker, ja. Ja. En door zeg ik ook hoe veel effect het heeft om in een tol te zingen dat je dicht bij die haar is.
0: En dat veel mensen ook direct rookt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, veel meer nog dan in het Nederlands. Dat is toch wel iets algemener, iets minder. Ja.
0: Maar met de swing van het Engels.
1: Precies, ja.
0: We gaan luisteren naar twee nummers van die. Door zit de nieuwe single, of de eerste, de debuutsingle in.
1: Klopt, dat is het loste nummer wat ik daarom ga.
0: We gaan eerst luisteren naar Mean Life Petite. Heb dat nog een touwlichting nodig of zit alles erin?
1: Nou, de titel is eigenlijk een. Mijn oma die zei altijd: Och, Mean Life Petite, als er wat aan de hand was. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak. En er is een bult aan de hand. En dus dit is Mean Life Petite.
0: We gaan luisteren naar Sprutter hier live in Foxham.

Bedankt. Dan stem ik ermee om voor het volgende liedje. En de titel van het volgende liedje is een fraaswoord. Daar is volgens mij geen grillige woord voor. Maar als een die wel weet, loopt me weten. Dit is déjà vu.

0: geweldig. Een dikke hit. De single wordt dat van Sprutter, Déjà Vu. En ja, ik was dan net zo gehouden, groen als woordvuur. Ik loop even door de green room, door zitten de echte sterren van de hoog. Tenminste, in ieder geval Erwin de Vries. Anders sta je ook wat te verkluimen natuurlijk. Ja, wie gewoon luisteren naar een Laat je deze toer kozen is, in de rubriek Laat me heuren. Moest u er laag over nodig?
1: Nee, eigenlijk nooit. Nee. Ik heb het al voorgezet dat mijn lievelingsluidje is in het Grunners.
0: En waar zit hem daarin?
1: Ja, in gewoon in de gimmick, in de, gewoon de, ja, de humor. En, ja.
0: Ja, het is een, ja, het is een, ja, een novelty hit, heet dat, geloof ik.
1: Ja, ja, zo kist het al. Nee.
0: Ik doe eerst hoe kom je van trouwens?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, nee, van die poedie toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is,
1: ja.
0: Dat liekt, is dat een beetje hetzelfde categorie, denk je? Ja, het scheurt me zo te binnen, hè?
1: Iets andere categorie, denk ik. Maar het zit wel in dezelfde ook.
0: Alleen bij die ga je het om klapperen, hier ga je het om heel wat anders.
1: Ja, om het fieten, hè?
0: Fieten? Mooi woord is dat, hè? Ja, want het is Harry Poester, ja, Bert Visser eigenlijk.
1: Ja, ja. En toen ook die cliff het eerst, ja, nou, ik lag allemaal in de deuk. En dat zit nog steeds in mijn systeem, zeg maar. Dus,
0: met Arno van der Heijden, de Bie. Nou ja, ik zal zeggen.
2: Bas Mulder.
0: Ja. Hendrik Jan van Meulen.
1: Ja.
0: En de drummer is Meermond Schoon.
1: Daar was ik ook zo naar.
0: Ik durf dezelfde titel niet uit te spreken, maar ik door hem stel ik veel zo'n zilver maankondigst.
1: Oké, beste mensen. 1, 2, 3, gaat allemaal aan de neukerij.

0: eerlijk weten, het gaat toch ook allemaal leuk rijden.
1: Ja, zo is het. Harry Poester en trio Put en 1, 2, 3.
2: Ga je om de neukerij?
1: Oh, dat duurt het wel, hè?
2: Ja, ik wel.
1: Ja, best wel met fietsen begonnen. Dit niveau gaat wel een beetje naar beneden, het idee.
2: Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, nee, het is nice. Nee, dat is nice zo. Maar ja, dat, Erwin die deed een schepje bovenaf, zeg ik. Ja,
1: ja, maar doe begonst.
2: Ja, maar ik verwaakte in de muziek, hè. Dat is dichterlijke vrijheid.
1: Oké, oké. Nou, goud. Daarmee de Neunwie trouwens, Erwin de Vries. Met de Zunderling, die gewoon hier nog drie latjes speelden tot besluit van dit programma. Daar heet een mini-concert. Drie nummers is een mini-concert. Wist u dat?
2: Nee.
1: Dat heb ik net opgezocht.
2: Oh, dan heb ik net geen mini-concert doen.
1: Nee.
2: Nee.
1: Maar doe dus wel een nummer hier nog. Ook van die hip-hop CD. Waarom zeg ik nou al CD? Hip-hop album?
2: Ja, dat moet me helemaal niks meer.
1: Het heet Melodie. En dat viel me op. De O van Melo, die moet met een hoofdletter. Zit er een verhaal achter?
2: Ja, dat gaat om de Big O. Dat is een naam die ze ooit gezegd hebben. En vandoor de grote O.
1: Roy Orbison.
2: Ja, dat is wel mooi wezen.
1: Goed. Nou, we gaan luisteren naar het laatste nummer dat Olaf Vos hier doet in twee deuntjes live vanuit Foxham. Melodie.

0: De Big O, Zulf, Olaf, Vos hier live in Foxham. En vanaf maandag kun je dus zijn op TV Noord met Klauke. Doe wat weinig in rap, denk ik. Maar ik zou voor de zekerheid even gaan kijken. En inmiddels stond de Zunderling al op het podium. Christophe Bouwens op gitaar, Jasper Westerhof op toetsen. André van der Werf van Zulf op bas. En Jan-Jaap Breukelman op drums. En daar komt Erwin de Vries ook aan lopen. Wie gewoon drie lotjes gewoon zomaar even spelen. Een miniconcert, zei ik al even. Dat is wel heel bijzonder trouwens, hè, dat je ze mag kennen.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, zeker. Ik heb nog die maar twee nummers.
1: Ja, ik ben de Wiesmets, ja.
0: Voordat we nog die gewoon luisteren, voor mensen die denken van... want ja, dat gaan ze sowieso denken als ze die straks hier weer horen. Kennen we die man in die band nog hier ook zagen zijn? Dat ken, hè? 27 juni, zag ik.
1: Ja, oh ja, 27 juni speel ik op het Slochter Vrijstaatfestival in Woudbloem.
0: Is dat solo of is dat met band?
1: Dat is solo, ja, ja. En dat is een hele mooie, bijzondere locatie. Dus ja, en 7 juni speel ik nog, maar dat is dan ook weer Huuts Eulanders. Ja,
0: ook solo trouwens.
1: Dat is...
0: Geen nummers van die Zulf.
1: Ja, misschien wel.
0: Oh, toch wel? Dus,
1: ja,
0: met Via Buzen?
1: Met Via Buzen en het Veen Koloniale Symfonie Orkest.
0: In de Verhaal Latjes van Ede.
1: In de Klinker, in Sodom.
0: Mooi man. Ja. Nou, gelukkig dat we hier die Den Ham met de band. Want ja, dat is natuurlijk het allermooiste toch, met band?
1: Het is fantastisch altijd om met ze te spelen. Dat is, het is familie, muzikale familie. En dat vuilt allemaal zo goud. Ja, het is luxe.
0: Zunderling onder mijn koor. Drie lightjes. Wilst u nog een inleiding geven?
1: Nou, laten we gewoon beginnen.
0: We gaan luisteren hier live in twee deuntjes live. Erwin de Vries en de Zunderling.

Dat was wie van de ploeg natuurlijk. Trauma in de wildernis. En het volgende liedje staat er ook op. En dat is een grote vraag. Identiteitscrisis. Ik weet niet waar ik ben.

Zo, alles begon nu te trillen van me. In prachtige mooie vlagzaam hier zo. En ik wou, het is een beetje fris nou, zeker op de blote fouten. Het is nog lente, maar weer gewoon richting de zomer. En ik beloof je, dat wordt een heide zomer in ieder geval. En zeker als we nou het volgende liedje gaan spelen. En dat uit toevallig ook nog zomer.

0: Ja, live hier van Foxham. Erwin de Vries. En terwijl hij dat nummer zingt, komt de zunder hier deur. En dat is mooi, want dit was om. De derde editie van Twee Deuntjes live rechtstreeks vanuit Foxham. En nou, je hoort wat voor mooie muziek er in onze provincie mocht worden. Dat kan zondag trouwens ook weer in Twee Deuntjes veroniseerd op Radio Noord. Ik moet eerst nog een aantal mensen bedanken. Jan Sliep, die hier het camerawerk. Hartstikke bedankt, Jan. En Rolf Schreuder en Bjorn Brouwer voor de techniek en de productie. In staat alle mensen die door aan het zwaait men voor RTV Noord om de muziek en de beelden bij u toe te krijgen. Bedankt Erwin de Vries, de Zunderling, Sprutter, Olaf Vos en Hendrikje Ruiter. En ook Toes, allemaal bedankt voor het luisteren. En de mensen die hier waren ook natuurlijk bedankt. Mocht er een mooie hemel voort van.
1: Twee deuntjes voor Rijsend.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
10: Blijenberg.nl.
11: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, het is donderdagmiddag 12 uur geweest. Het laatste Noordnieuws krijg je van Leo Wassing.
16: Goedemiddag. De politie heeft gisteren 4 verdachten aangehouden in verband met 3 winkeldiefstallen in het centrum van de stad. De diefstallen vonden plaats aan het einde van de middag bij 3 verschillende winkels in de binnenstad. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de winkeldiefstallen. Over de leeftijd en woonplaats van de verdachten kon de politie nog niets kwijt. Een 52-jarige man uit Winschoten die vastzit voor een steekpartij begin deze maand in Winschoten wordt verdacht van poging tot doodslag. Zijn voorarrest is verlengd met 90 dagen, dat schrijft Dagblad van het Noorden. Op 1 mei eindigde een ruzie tussen 2 groepen in Winschoten in een steekpartij met 3 gewonden. In totaal werden 8 verdachten uit Winschoten, Oude Pekela en Leeuwarden opgepakt, onder wie de gewonden. 6 kwamen binnen een paar dagen vrij. De Rijksuniversiteit Groningen de Rug moet 45 miljoen euro bezuinigen. Volgens rector magnificus Jacqueline Scherpen kunnen bepaalde maatregelen pijnlijk zijn. Een van de problemen is dat de Rug minder studenten krijgt. Afgelopen jaar daalde het aantal studenten voor het 5e jaar op rij. Daardoor moet de onderwijscapaciteit worden afgeschaald. En dat betekent vervolgens ook dat de Rug minder inkomsten krijgt. Als onderdeel van het bezuinigingsplan wil de Rug onder meer 21 van de 170 panden afstoten. Ook gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, aldus Scherpen. De grenscontroles aan de Duitse zijde van de grens moeten door de Duitse Rijksoverheid worden afgeschaft. Dat stelt deelstaatminister Melanie Walter van de deelstaat Niedersachsen, vertelt economieverslaggever Martijn Volkers.
17: Ze kreeg daarbij steun van een hoge ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die bij de receptie van de Eemsdollardregio ook aangaf dat de grenscontroles niet bijdragen aan een goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Eerder sprak de Eems-Dollard-regio zichzelf al uit tegen die grenscontroles. Deze controles staan economische verbindingen tussen Groningen en Noord-Duitsland in de weg.
16: Volgens diezelfde Melanie Walter wordt de opening van de Friesenbroeken in het najaar verwacht. Dat betekent dat de trein vanuit Groningen dan weer verder rijdt dan Bad Nieuweschans. De Oude Brug, een spoorbrug over de Eems, werd in december 2015 aangevaren. Sindsdien is het spoor naar Leer in onbruik geraakt. Eigenlijk had het spoor in 2024 open moeten gaan, maar door bodemproblemen, hoog grondwater en andere technische uitdagingen werd de heropening van de lijn meermaals uitgesteld. Als de eerste trein dit najaar echt over de Eems rijdt, is dat dus bijna 11 jaar na aanvaring van de oude Friesenbrücke. Sinds september vorig jaar is de nieuwe brug al wel open voor fietsers en voetgangers. De nieuwe busstation op het hoofdstation in Groningen is bijna klaar. Volgens omgevingsmanager Ramanda Relman van Structon worden de laatste puntjes op de i gezet voor de opening.
18: Hier op het busplatform zijn we nog bezig met de laatste voorbereidingen om het laatste asfalt aan te brengen. Ook moeten er nog wat zitelementen aangebracht worden. En dan hebben we natuurlijk de bus onder doorgang. Die hoort er echt bij, want die is nodig om hier naartoe te komen met de bus. Daar zijn we nog bezig met ook voorbereidingen voor het asfalt. Het asfalt moet er nog in.
19: Dat is een tunnel onder het station door, hè? Onder de treinen door.
18: Precies. De bus onder doorgang is degene die onder de sporen doorgaat, zodat er geen kruising is tussen de dienstregeling van treinen en bussen. Maar daar komt dus onder andere nog ook asfalt in. Daar zijn we ook bezig met de geluidsabsorberende beplating. Dus ook daar echt nog wel wat dingen die moeten gebeuren. Maar niet spannend, want het komt gewoon goed en we redden de datum.
16: Ja, die datum is zondag 28 juni. Dan vertrekken de eerste bussen vanaf het nieuwe station. De feestelijke opening is een dag eerder, op zaterdag 27 juni. FC Leo uit Leens, VVSV uit Ulrum en VV Kloosterburen houden na dit seizoen op te bestaan en gaan vanaf 1 juli samen verder onder de naam VV de Marne. Dat hebben de leden van de 3 voetbalverenigingen gisteravond via een stemming bepaald. Voorzitter van de nieuwe club wordt Cor Berghuis. Hij heeft een akkerbouwbedrijf in Kloosterburen en was als sportwethouder actief in de voormalige gemeente de Marne. De nieuwe club gaat spelen in de clubkleuren zwart met goud. De thuisduels worden in eerste instantie verdeeld over de 3 sportparken. In de toekomst komt dan een nieuw complex, maar het is nog niet bekend waar en wanneer dat complex verrijst. Meer nieuws lees je in de app en op rtvnoord.nl.
11: Leo, dankjewel.
20: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
21: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
22: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
21: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
23: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
24: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
25: Raamdecoratie op maat gemaakt?
26: Timpweg.
25: Eigen productie- en montagedienst?
26: Timpweg.
25: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
24: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
27: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
28: Die nemen we mee.
29: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
27: Dat is handig.
29: Zo, klaar.
27: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
30: Radio Noord. Je hemelvaartsdag is goud.
31: Met Angelo Wensing.
11: Ja, de donderdag die voelt als een zondag. Lekker met je pantoffels door het huis slenteren. Het is er de dag voor. Met nu de American Girls. Dit is Sister Sledge.
32: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
33: Woe, we gaan beginnen.
34: Hallo.
33: Mooi.
34: Mooi.

0: Sister Sledge, American Girls, goedemiddag. Het is bijna 11:15. Het is een donderdag die voelt als een zondag. Er zijn natuurlijk heel veel mensen vrij. Veel mensen hebben een lang weekend. Ook zijn er harde werkers. Ja, waar kan je op dit moment het beste zijn qua weer? Want ik bedenk me ook net, je zou maar richting de campings gaan. Ik zag ook heel veel sleurhutten op de weg richting de studio. Stuur dan vooral even een fotootje als je op een camping staat naar de app van Noord 050-3188-288. Want Harma, wat heb jij ze te bieden dan eigenlijk?
1: Ja, nou, vanmiddag in ieder geval dat de buitenactiviteit dooft. Dus dat wordt makkelijker. Maar ja, door het oosten-zuidoosten van de provincie op dit moment nog niet zo heel veel aan. Want het is nog altijd wisselvallig. Ja, en vanmiddag is ook best de buiten. Nou, hier in Noord-Brauk hebben Noordbroek beleefd. Er zijn allerlei activiteiten te doen. En wie wil inderdaad grog dreuvier. Nou, ja. Vanmiddag moet dat beter gewoon. Maar die temperatuur, ach, het zit nog niks over. 9 graden in windschoon, bewolkt. 15 millimeter op dit moment. In de regenmeter gaat het van gisteren om. En vanmiddag vrouw ook een beetje roodschaal. Half bewolkt, 3 uur dus. Nou, dan gaat het oren wat beter. Dus eigenlijk de hele nazelgouders droog. 5 millimeter over de laatste 24 uur. 11,5 graden is zo'n beetje west. 10,5 graden op dit moment. Ja, dat ligt een beetje aan de bewolking aanwezig is. In de wind matig tot vrij krachtig komt in het noorden tot noordwesten. Ja, het is op dit moment het lege drukgebied. Boven het zuiden van Scandinavië, daar had hij de scepter zwaait. En het schroeft de komende dag ook nog een aantal fronten over ons in. Vanmiddag verbetert het. Maar wordt in de loop van de dag minder. Dan krijgen we weer te maken met regen en buien. Zondag nog een enkel buitje. En ja, in het weekend stabiliseert het allemaal een beetje. Levert waarschijnlijk op zondag een dreuge dag op. En dan wat morgen schroeft nog een front over in Donos al hoge druk vanuit het zuiden van Europa. Lege druk wegdrukken in noordwestelijke richting. En hoge druk zorgt en voor een lange dreuge periode zoals nou liep vanaf na woensdag. En die oplopende temperatuur richting een graad of 20 in het Pinksterweekend. Want dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Nou, voor vanmiddag nog een aantal buien. Mag geleidelijk aan, minder buien, volkenruimte voor de zon. Maar aan de temperatuur, nou, dan mogen we nog wel een beetje aan slurren. Het wordt maar 11 tot 13 graden met een meest motige noordwestelijke wind. Vanochtend met vannacht nog wat bewolking. Voor de rest flinke opklots, 3 tot 7 graden als minimum. Maar een dreuge staat, de bewolking neemt touw in de loop van de dag van nu noordwesten buien en regen. De wind motig tot vrij krachtig brengt maar 10 tot 12 graden. Zondag kans op bui, 11 tot 13 graden. Zondag liep het dreug te blijven. Nou, ik zoek ook een beetje wat meer aan de temperatuur. 15 tot 17 graden. Maandag verspreid over de provincie buien. En vanaf dinsdag liet het in dreug te kunnen blijven. En de temperatuur loopt weer op richting een graad of 18 halverwege volgende week.
0: Ah, kijk, dat is wel even wat beter nieuws, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Want we begonnen zo lekker in mei, maar oei, het is nu al echt heel erg fris. Dus succes als je vandaag de hele dag buiten bent en als het helemaal droog is, dan is het allemaal wel te doen. Toch?
1: Zo is dat.
0: Ja, Harma, dankjewel weer.
1: Joe, hoi.
0: Doei doei, fijne hemelvaartsdag.
1: Ja,
0: dit is Douwe Bob en This World Is Our Home. All right.

Het is Radio Noord waar je naar luistert. 12 uur geweest. Misschien is het een dag wat eigenlijk net zo is als iedere dag. En moet je vandaag gewoon werken? Of geniet je van een heerlijke lang hemelvaartsweekend? Kan natuurlijk ook dan alsnog. Wat heerlijk dat je bent ingeschakeld op Radio Noord. Met een stem die je dan misschien alleen kent van een zondag. Dus als je er dan niet bij bent, dan misschien helemaal niet. Mijn naam is Angelo en bij deze is de appbox ook helemaal geopend. Je kan altijd een berichtje of een fotootje sturen naar 050-3188-288. Vind ik leuk, ook hoe jij vandaag je dag gaat invullen. Ga je misschien nog even ergens heerlijk een wandeling maken? Ben je op dit moment in de auto? Heb je de caravan achter de auto aanhangen en ga je richting een camping? Vind ik dat ook hartstikke interessant, want ik wens je ook heel veel sterkte meteen. Het wordt best wel fris dit weekend, dus ik hoop toch voor jou dat je er genoeg plezier uit haalt. Dat het allemaal waard is dat je die kant op gaat. Laat het vooral weten, dat vind ik alleen maar leuk. Naar 050-3188-288. Kom er gezellig bij. Laat weten wat er voor deze dag in ieder geval op jouw planning staat. Berichtje achterlaten kost werkelijk helemaal niks. Hè. Kan via de app van Noord, kan via WhatsApp. Berichtje achterlaten is 050-3188-288. Uiteraard ook de beste muziek hier vandaag op je vrije middag. Michael Jackson komt eraan, die staat klaar. Stiervanger is ook onderweg. Maar dit is Aha, Take On Me in ja, je hemelvaartsdag is goud.

McCartney, Michael Jackson, say. Ja, een nummer van Michael Jackson. Die ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 zou opnoemen hoor. Maar als je hem dan eenmaal hoort, dan denk je, joh, die moet ik echt veel vaker draaien. Nou, daarom hoor je hem ook eventjes op Noord. Say. Met straks UB40 en de volkszanger van Nederland. André Hazes staat voor je klaar. Eerst een artiest waarvan fans eigenlijk zich altijd heel makkelijk kunnen onderscheiden. Want ze houden enorm veel van knutselen. Het zijn armbandjes met kraaltjes. En om iets preciezer te zijn, het zijn kleurenkraaltjes met in het midden eigenlijk witte letters en haar naam. Het is Taylor Swift. En zo kan je een beetje de Swifties over de hele wereld herkennen. Dus mocht je vandaag ergens op een markt lopen en je ziet kraaltjes en je ziet dan haar naam staan, dan zijn dat echte Swifties. En je gaat er nu horen, dit is Opalight.

0: Het is UB40 om 12 uur 43. En ik heb eigenlijk je hulp nodig. Heel hard nodig. Althans, hulp, ja. Het is meer een beetje wijze raad. Hou even je telefoon bij de hand. Toets alvast het nummer 050-3188-288 in. En help me zo eventjes, want ik heb iets in mijn hoofd. En als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat eigenlijk ook heel erg. Best wel een ongeduldig type, dus ik weet niet of je het herkent. Maar ik ben de hele week namelijk al bezig om te kijken naar een nieuw koffiezetapparaat. Ja, en dat zijn echt even de vragen des levens. Want ik moet eventjes een keuze gaan maken. Wil ik namelijk een uitgebreide cupapparaat? Dus een koffiezetapparaat waar elke keer cupjes in moeten. Dat heb ik op dit moment nu. Of wil ik gewoon eentje die iets meer kan zetten, waar geen cups in gaan, maar gewoon bonen. Dus echt een bonenapparaat, een koffiebonenapparaat. Ik ben best wel een koffiedrinker, dus ik vind het ook wel iets hebben dat dat in de keuken staat. Nou, ik ben dus van de week naar een elektronica winkel gegaan, deze vraag ook gesteld. En er kwam opeens zoveel bij kijken. Ongekend. Echt, het ene moet je onderhouden, je moet het schoonmaken. En de ander die zegt, ja, als je goedkoper per bakje uit wil, ja, dan is dit misschien weer beter. Ik ben zelf ook een cappuccino drinker. Dus eigenlijk moet die melk ook gewoon heel erg goed zijn. Dus ik heb jouw wijze raad eigenlijk nodig. Ja. Volgens mij hoor je wel mijn twijfel. Ben je iemand die me hiermee kan helpen? Zeg je van, nou joh, ik heb ook wel eens in die twijfel gestaan. Ik weet eigenlijk donders goed wat je moet halen. Ik snap jouw twijfel over een bonenkoffiezetapparaat. Ik ben fan van, cupjes koffie. Laat het even weten via de app 050-3188-288. Als je mijn twijfel snapt en je wilt het er ook heel even over hebben, deel even je ervaring in de app. Laat het even weten. Inspreken mag natuurlijk ook zeker. Ik wil eigenlijk vooral gewoon lekkere koffie. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En of ik daar iets meer moeite voor moet doen, nou, voilà. Ik vind het ook wel tof. Ik vraag het je zeker weten.
1: Slaap je al, ik wilde nog wat kwijt.
0: Ja, ik meen het dus, hè. André Hazes nu.

0: mis gewoon mijn koffie. En dan ga ik weet niet, een soort van hallucineren, denk ik. Maar ik moet gewoon mijn koffie hebben, anders kom ik niet meer op het rechte pad.
1: Dit is Noord, Radio Noord.

0: deze U2 op Radio Noord. En ik vroeg je net, bodeapparaat of ga ik voor cups? Ja, als je bijna 30 bent, dan zijn dat soort de vragen des levens, hoor. Gelukkig herkennen veel mensen zich erin. Thanks voor het delen van de review in de app van Noord. En ik schakel eventjes over naar de huiskamer volgens mij van de Tjeerd. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat heb jij thuis staan?
1: Ik heb een koffiezetapparaat met echte bonen.
0: Met echte bonen, oké. Okay. En als je mij een tip mag geven, hè, hoe bepaal jij dan zeg maar wat voor koffiezetapparaat je moet aanschaffen? Waar let jij op?
1: Op de gebruikersvriendelijkheid en wat het minimale onderhoud is. Dat je zo weinig mogelijk onderhoud aan hebt.
0: Ja, precies. Dat je niet te veel handelingen moet doen.
1: Elke bonenapparaat heb je onderhoud aan. Je moet hem reinigen, schoonmaken, leeggooien, water vullen.
0: Oké, en nou ja, ik ben natuurlijk een beginner daarin. Hoeveel tijd ben ik daar ongeveer in kwijt? Moet dit elke dag? Is dit één keer in de week? Is dit één keer in de maand?
1: Dat hangt er helemaal vanaf hoeveel koffie je drinkt.
0: Nou, mijn huishouden is ik en mijn hond. Nou, die drinkt denk ik geen koffie. Dus ik denk per dag 3 kopjes koffie.
1: Oh, dan kunnen we wel een paar dagen mee voordat je weer onderhoud moet plegen. Dat die geleest en gereinigd moet worden.
0: Oké. Nou, schrijf ik dat eventjes mee. En je zegt ook nog via de app, het gaat er ook om welke bonen je gebruikt.
1: Nou, dat is heel belangrijk voor de smaak. Je vroeg van waar lekkere koffie uitkomt. Maar ja, dat is helemaal niet bepaald door het merk. Nee. Het koffiezetapparaat, maar door de bonen die je gebruikt.
0: Oké, ja, dat is natuurlijk wel een hele goeie. Ik heb jouw tips genoteerd, Tjeerd, dankjewel. En ik zal zeggen, zet thuis ook nog even lekker een bakje. Pak ik er hier ook eentje en dan ga ik even kijken wat ik deze week ga doen. Dan kom ik er zondag denk ik op terug.
1: Succes ermee. laat je goed voorlichten. Ja.
0: Dankjewel, Tjeerd.
1: Yo, hoi.
0: Maak er een mooie dag van. En mocht je nu in de buurt zijn van je radio, zet hem iets harder en zing vooral

0: Goudingen.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien.
5: Die lijn, die prachtige motorkam.
4: Mijn hart maakt een hubbeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
19: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
20: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
23: Radio Noord.
24: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
25: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
23: Dit is Radio Noord.
24: Nu het nieuws van 1 uur.
26: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
20: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
4: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
19: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
7: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
11: Riga!
27: Riga Keukens, daar word je blij van.
7: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
27: Riga! Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
11: Riga!
27: Riga Keukens, daar word je blij van.
28: Kom ook naar het stoffenspektakel.
29: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
28: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
29: De toegang is gratis.
28: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
30: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
31: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
30: Wijzerweg Groningen.
31: Radio Noord.
32: Je hemelvaartsdag is goud.
33: Met Angelo Wensing.
34: Angelo, groetjes. Stanley, Mattie.
26: Nou, wat een gezelligheid.

0: de Swims, The Door. En die gaat hartstikke open hier op de radio. Want het is 1 uur geweest. Het is donderdag. Het is je hemelvaartsdag is goud. Goedemiddag. Ik ben Angelo. Ik had een hele harde. Vond ik een beetje overdreven. Hey, het is een dag waarbij het niet heel erg warm is. Hè. Het is zo'n 11 graden vandaag buiten. Dat zal nog wel eventjes zo blijven. Het wordt wel wat droger, maar morgen dan wel weer veel nattigheid. Dus heel veel sterkte als je bijvoorbeeld op een camping gaat staan. Wat deze dagen natuurlijk altijd heel erg populair is. En als je denkt aan een woord, en het woord is deadline. Ja, waar moet jij dan eigenlijk aan denken? Als je denkt aan, deadline. Dat zijn bijvoorbeeld termen wat je nog weet uit je schoolperiode. Omdat je dan bijvoorbeeld je scriptie moest afmaken. Ik noem maar eventjes wat. Het zou ook kunnen zijn dat jij bijvoorbeeld accountmanager bent. En dat je dan weet dat je op pad moet. En je bent je heel hard aan het hard maken voor een voetbalclub. En je weet dat je dan voor een bepaalde datum genoeg geld moet hebben binnengeharkt. Nou, dat zijn allemaal mensen die weten wel wat een deadline inhoudt. En straks nieuws over een deadline. En dat staat dan om 28 juni.
1: Nee, het is nog niet helemaal af. Dat zie je ook.
2: 100% zeker dat dat goed komt, ja.
0: Ja. Waar dit over gaat, dat vertel ik je binnen nu en 5 minuten. Eerst Genesis, I Can Dance, na de mannen van de Backstreet Boys. As Long As You Love Me, hier op Radio Noord. Een hele goede middag. Het is 1:15.

0: Hartelijk welkom op Radio Noord. Met Genesis en I Can Dance. En de betonwagens, ja, die rijden eigenlijk op en af. En asfalt, dat moet nog gestort worden. Het is allemaal wat er nu gaande is bij het nieuwe busstation van Stad. Het is bijna klaar. Het heeft dus een deadline. 28 juni, dan moet het allemaal klaar zijn. En ik dacht, ik ga je gewoon even vertellen waar ze op dit moment allemaal mee bezig zijn. Want we hebben even gekeken hoe het daar aan toe gaat.
1: Er moet nog wat gebeuren, dat klopt. Als je naar deze tunnel kijkt, dan moet inderdaad de vloer nog afgemaakt worden. Je ziet nog overal draadjes uithangen, dus de verlichting moet er nog in. We zijn op de wanden bezig met geluidswerende beplating.
2: Een van de dingen die je meteen hier op de achtergrond bij mij ook heel duidelijk ziet, is dat we het asfalt nog moeten aanbrengen. Ja, er ligt al asfalt, maar dit is een onderlaag.
0: Ja, nou, het klinkt eigenlijk nog heel veel. Ze hebben ongeveer nou ruim nog een maand en dan moet het af zijn. Gaat dat allemaal lukken? Hebben ze zelf een beetje vertrouwen in?
2: Vorig jaar hebben we een hele grote periode gehad waarin die treinen niet reden. Dat was voor ons het moment om dat middenstuk van die bus om de doorgang te kunnen maken. En pas vanaf dat moment konden we ook doorbouwen. Dat doorbouwen, dat kostte nog even tijd, want daar moest een hele bouwkuip voor komen, een heel betonwerk. Nou, daar zijn we nu al heel ver mee. Maar dat zorgt ervoor dat het wel wat langer duurt.
3: 28 juni, dan moeten de eerste bussen hier gaan rijden. 100% zeker dat dat goed komt?
1: 100% zeker dat dat goed komt, ja.
0: Nou, dat is behoorlijk veel procent. Dus we gaan ervan uit dat het allemaal goed komt op rtvnoord.nl. Dan kan je alvast even kijken hoe het er nu bij staat. Dus check dat vooral eventjes. Ondertussen meldt Monica zich ook in de WhatsApp van Noord.
4: Hoi, Angelo. Ik zit te luisteren naar de radio en te genieten van de muziek. Zou je voor mij het duet van Via Bus en Jasper Wever willen draaien, alsjeblieft?
0: Nou, kijk eens, daar is die al.

0: Het weer. Morgen blijft het koud, -3 tot -5. Maar de wind laat het aanvoelen als -400.000 graden.
1: Radio Noord.

Na. Het is Roxette en The Look hier op Radio Noord. Wat het 13:30 maakt. En het aftellen is toch wel begonnen hoor. Voor iedereen in Nederland die hem live heel erg graag wil zien. En dan heb ik het niet over Harry Styles.

Die staat er dit weekend natuurlijk in Amsterdam. Maar iemand die ik persoonlijk nog veel groter vind. Iemand die waanzinnig is en die ook volgende maand in de Johan Cruijff Arena staat. Eentje waar ik geen tickets voor kan krijgen. Dat vind ik dan wel weer heel zuur. Maar wel een heel lekker nummer heeft. Deze staat op zijn nieuwste album. En ik dacht, ik neem hem mee. Dit is Bruno Mars. For just a

Het is Madonna Like a Virgin hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is Hemelvaartsdag. Omdat er zoveel goede artiesten eigenlijk niet meer onder ons zijn, die zijn overleden, is het misschien wellicht een hele goede dag om hier vandaag even bij stil te staan. Sommige legends, pop-iconen en andere amazing kanonnen te gaan eren. Ik wil eigenlijk eventjes een hemelse top 3 gaan maken. Ik moet dan zelf denken aan Avicii, aan Prince, aan George Michael, aan Michael Jackson, aan Amy Winehouse. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik wil hem eigenlijk even bij jou neerleggen. Welke artiest mag ik echt niet vergeten in de hemelse top 3 te zetten? Stuur jouw suggestie eventjes door. Vergeet vooral niet even wat leuks te vertellen waarom je die artiest dan heel graag wil horen. Je mag het ook inspreken, dat vind ik alleen nog maar leuker. Dus stuur het even naar de app 050-3188-288. Dan ga ik kijken welke er zo meteen het meest is binnengekomen. Dan maak ik een mooi top 3'tje voor je. Tot die tijd is dit Nena, Kim Wilde, Any Place, Anywhere en Anytime op Radio Noord.

Macklemore en These Days. Op Noord, goedemiddag. Ik vroeg je net om je favoriete liedjes eigenlijk door te geven. Want de hemelse top 3 die wil ik eventjes gaan maken. Hemels omdat ze heel erg mooi zijn. Hemels omdat de artiest misschien niet meer onder ons is. Of hemels omdat jij wellicht prachtige herinneringen hebt aan het liedje. Nou, daar is de tijd voor op deze hemelvaartsdag. Jij beslist zo direct eigenlijk welke tracks ik moet gaan draaien. Ik wil een top 3'tje maken. Dus kom maar door met jouw favoriete artiest die helaas niet meer onder ons is. Ik zie bijvoorbeeld Richard. Die heeft zich gemeld. Die zegt Rob de Nijs mag absoluut niet ontbreken. Leonie is er ook bij, die zegt, ja, ik wil graag iets van Queen horen, ik heb daar weinig woorden voor. Wat ook binnenkomt zijn liedjes van Amy Winehouse, André Hazes en Prince.

En dan ook nog Prince en Purple Rain. Laat jouw verzoekje nog even achter, 050-3188-288. Ik kan je wel vertellen bij deze. Dat één van deze drie de top 3 heeft gehaald. Welke dat is, ga je allemaal horen na 2 uur. Stem nog even op jouw hemelse top 3. Welk liedje van een legende mag echt niet ontbreken en moet ik zo meteen dus gaan draaien? Bel eventjes naar de studio of app naar 050-3188-288. Dan gaan we eens kijken waar we die top 3 uit kunnen voorzien. Een liedje waar jij een mooie herinnering aan hebt van een artiest die niet meer onder ons is. Dit is Steve Winwood op Noord.

0: Goedemiddag, het is Radio Noord waar je naar luistert. En ik vroeg eigenlijk, ik wil een hemelse top 3 maken. Het is Hemelvaartsdag, dus er zijn natuurlijk wat artiesten niet meer onder ons. Maar die mogen we absoluut niet vergeten. Nou, ik weet niet wat er gebeurt met de app, maar die ontploft werkelijk. Ik heb in ieder geval nu even iemand aan de lijn. Hele goedemiddag zeg ik tegen Dini. Dini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, mijn lieve jongen. Mijn knappe jongen ben je. Je is al lekker jong nog, hè. Maar ik luister altijd naar je. Ik denk, heel, hij is er weer met zijn mooie stem, hoor. Maar ik wou een plaatje aanvragen voor Koos Albert.
0: Ja, nou, daar moeten we inderdaad naartoe. Ik word helemaal warm van je.
1: Wat zeg je, jongen?
0: Ik krijg het helemaal warm ervan, wat je allemaal zegt.
1: Ja, ik ben met er één, hoor. Ja. Die zijn allemaal gek met die Amsterdamse. Maar mijn man was het gekste met me, hoor.
0: Ja, nou, wat hartstikke goed.
1: Ik ben nog 23 jaar weduwe, jongen. Dus ik mis nog steeds mijn man, hè.
0: Ach.
1: Maar ja, ik begin niet aan een andere man. Eén man in mijn leven, meer is genoeg. En ik heb goede kinderen en kleinkinderen. Dus ik heb mijn ene zoon, heb een tweeling. Die hebben op de universiteit gestudeerd. Ja. Die werken nou bij Tata Steel. Hoe vind je dat nou?
0: Nou, die, helemaal in IJmuiden is dat.
1: Ja, en mijn huid, mijn zoon en mijn schoondochter en die jongens die wonen in Uitgeest. Ja.
0: Nou, ver uit elkaar.
1: Ja, en uw vader werkt ook allemaal bij Tata Steel, dus maar ja, ze praten er nou allemaal over. Niks is goed tegenwoordig meer, hè, jongen.
0: Nee,
1: maar
0: dat is ook zo.
1: Ik maak het niet zo lang met je, want anders word je gek van die Amsterdamse.
0: Nou, je hebt
1: ja,
0: wel
1: ik
0: echt...
1: heb in de film gespeeld, hè, met Ramse Saffi in Amsterdam.
0: Nou, dat is er ook.
1: Ik heb een filmregisseur gewerkt, hoor. Monique Roussier van de televisie. En die had een vriend, Nicolai van der Heijden. Hij zei, Dien, je komt met mij nu ook werken, hoor. Maar je krijgt een rolletje met Ramse Shaffi. Nou, mijn kus gaat in de boeket bloemen. Hoe vind je dat nou?
0: Nou, dat is toch heerlijk. Ramse Shaffi is er ook eentje die in de hemelse top 3 zou kunnen. Hè? Die mogen we eigenlijk ook niet vergeten. Maar jij zegt dus net Koos Albert.
1: Ja,
0: die wil je heel
1: Koos
0: graag
1: Albert,
0: horen.
1: Ja. Ik heb vroeger met je open koffie gedronken in de Jordaan. Ja.
0: Nou, zullen we even een stukje luisteren hoe die dan klinkt voor de mensen die hem niet kennen? Nou, ik kan me niet voorstellen, hoor. Maar...
1: Ja, nou, ja, de
2: voor mijn moeder.
0: Dit is hem, hè?
1: Ja, prachtig.
2: Die oog in de hemel is.
1: Oh nee.
0: Nou ja.
1: Dat is hem niet, hoor. Dat is die andere.
0: Dat is die andere
1: Hazes, die heeft in de café gestaan bij mij en in de buurt.
0: Ja, die heeft hem op een gegeven moment ook gecoverd, ja. Maar dit is wel een bekende van Koos. Maar ik ga hem in ieder geval even opschrijven voor je, Dini. Wie weet, belandt hij zo meteen.
1: Ja, mooi, hoor. Die piratenzender draait het altijd voor me.
0: Nou, kijk, wat heerlijk.
1: En Keetje Tippel ook, hè. Keetje Tippel,
0: ook leuk.
1: Je.
0: Ook leuk.
1: Nou ja, maar jij bent een schat van oma, hoor.
0: Nou, wat heerlijk, Dini. Ik vind jouw aanwezigheid echt...
1: Jij ook een goede stem. En Sergei is ook zo'n schat voor oma. Sergei. Ik zeg altijd, Sergei, jij bent de knapste, hoor, van al die kerels.
0: Nou, ik krijg het bloedheten van je, Dini. Dankjewel in ieder geval. Heerlijk dat je erbij bent.
1: Lieveling.
0: Je hebt een heerlijke energie, dankjewel.
1: Ja, dag
0: jochie. Nou, in ieder geval hebben we namens Dini in ieder geval Koos Albert opgeschreven. Dat is het belangrijkste. De hemelse top 3. Die wil ik zo meteen na 2 uur even voor je draaien. Je kan nog eventjes stemmen. Laat het weten via de app 050-3188-288. Welke artiest die we helaas niet meer onder ons hebben, mag ik niet vergeten.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
12: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 2 uur.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
13: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
17: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder 1 dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Klaar met binnenzitten?
3: Ga naar buiten en beweeg op jouw manier.
7: Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
19: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
7: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
22: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
23: Radio Noord. Je hemelvaartsdag is goud.
24: Met Angelo Wensing.
25: En die wordt nog mooier, want zometeen de hemelse top 3. Ik kan nog een paar minuutjes stemmen. Dan laat ik weten wie erin staan. Eerste Dijk. En dit zijn Charles en Eddie. Bye.

0: met Ik kan het niet alleen. Goedemiddag, het is donderdagmiddag. Angelo hier op je radio, op Radio Noord. Op Hemelvaartsdag, bijzondere dag natuurlijk. En ik dacht, we kunnen hun muzikaal natuurlijk ook eventjes flink uitpakken. Want er zijn wat artiesten die niet meer onder ons zijn, maar die echt wel nog eventjes een beetje gedraaid moeten worden. En er komen zoveel appjes binnen. Ik heb net een hele administratie moeten doen, dus dankjewel in ieder geval. Ik heb een mooie muzikale suggesties binnengekregen voor de hemelse top 3 liedjes waarvan we weten, ja, die mogen we gewoon niet vergeten. Helemaal niet de artiest die helaas al niet meer onder ons is. En juist daarom mooi om ze eventjes te draaien. Er kwamen behoorlijk wat appjes binnen. Ik wil ze eventjes met je doornemen. Ik zie bijvoorbeeld René Karst veel voorbij komen. Ik zie ook Drive Flight zie ik voorbij komen van Early Brothers die genomineerd worden. We hebben natuurlijk voor 2 uur ook al Dini gesproken en die vond ook het heel fijn als we Koos Alberts gingen draaien. Martin is erbij, die heeft ook wat ingesproken.
1: Roxette mag niet ontbreken in de hemelse top 3 en dan wil ik graag Listen to Your Heart worden. Dat was een geweldig nummer.
0: Ja, er zijn ontzettend veel liedjes binnengekomen. Maar de vraag is, wie staan er in die top 3? Nou, je gaat er in ieder geval nu van genieten. Veel artiesten zijn genoemd. Veel liedjes zijn doorgekomen. Dankjewel. Zometeen ga je horen wie er op nummer 1 staat. Op nummer 2. Maar we beginnen uiteraard onderaan. Op de nummer 3. Het is Rob de Nijs en Ritme van de Regen. Nu op Noord.

0: Radio Noord.
1: Ik zou graag Freddie Mercury willen horen. Met het nummer van Queen, Love of My Life. Die man is dood, maar die heeft zo'n prachtige stem. Dus...
2: Nummer 2.

0: Lisa Queen, Love of My Life hier op Noord. De nummer 2 van de hemelse top 3. Onder andere Egbert, maar ook Marloes en Kees die hebben hierop gestemd. Dankjewel. Ja, Queen, ongekend. Groot speler natuurlijk in de muziekindustrie. En dan is de vraag, wie staat er op nummer 1? Wie wil jij gewoon graag heel, heel, heel erg graag horen hier op Noord? Gewoon omdat je dat een mooi liedje vindt. Of omdat je er een hele mooie herinneringen aan hebt. Of omdat je die artiest gewoon heel graag wil eren. Nou, eentje die eigenlijk bij far het meeste is binnengekomen. Dat is iemand die eind vorig jaar helaas overleden. Echt een blij ei. Ik ken hem zelf ook. Het was echt een fantastische man. En onder andere, ik zie even kijken, Raoul, Truus en ook Milan. Die heeft erop gestemd. En ik denk dat we daarna gewoon de Polonaise kunnen lopen, hoor.
1: Een hele goede middag, RTV Noord. Ik zou graag René Karst willen. Want het was een hele leuke artiest. En ja, ik luister nog steeds heel veel naar zijn muziek. Groetjes, Milan.
2: Nummer 1.

super gave tijd hier op Noord, de nummer 1 in de hemelse top 3. Dankjewel allemaal voor het stemmen en voor die prachtige liedjes doorgegeven. Dit is Shaboozy, Maal Smits en Blink Twice op Noord.

0: Radio Noord.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: Spring ik er zo in?
3: Nee. Nee, je laat je vallen.
2: Ja, dat durf ik niet.
3: Je moet eerst vragen of ze klaarstaan.
2: Oh, ik dacht dat je zou zeggen, je moet eerst op een weegschaal.

best wel verbaasd hoe hoog Denise Williams eigenlijk kan zingen. Ongekend, je hoort haar hier op Noord. Voordat ik zo meteen Keen ga draaien, even kijken wat het weer gaat doen. Het is op dit moment namelijk wisselvallig. Het kan nog wat gaan regenen, maar het wordt uiteindelijk wel wat droger aan het eind van de middag. Het is ongeveer zo'n 12 graden vanavond en vannacht. Dan is er nog wat bewolking, maar klaart het dan ook wel weer flink op. Met een temperatuurdaling, dat is dan wel weer tussen de 3 en de 7 graden. Dus mocht je ergens op een luchtbedje gaan liggen omdat je op een camping zit, oh, dat er een straalkacheltje bij je voetjes te gaan neerzetten. Morgen begint het droog, dan neemt de bewolking toe en volg in de loop van de dag vanuit het noordwesten wat buien. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden en in de avond en in de nacht minder buien, meer opklaringen en dan ook zo'n 8 graden. Dus koude avonden komen er in ieder geval aan. Net als Keen.

heb een blije Hans in de app. Die zegt, yes, eindelijk Ilse de Lange. Nou, die hoorde je dus hier met Get It Right op Noord. En Jelle de Valk, ja, de hele week ken je hem beter, denk ik, als Falcon Hill. Een singer-songwriter en hij werkt onder andere met...

schreef veel en vooral met hem en voor hem. Dat is namelijk Jason Staal. Hij zorgt er in ieder geval voor dat Falcon Hill deze week namelijk extra vaak te horen is op Radio Noord. Want hij is deze week de...

Sucking Hill en I Can Change is Gronings goud. En dat nog ongeveer zo'n 24 uur. Morgen een nieuwe in de middagshow tijdens Studio Grunden ga je horen welke artiest eigenlijk deze fantastische plaat gaat overnemen. En extra vaak te horen zal zijn op Radio Noord. Zometeen de Common Arts. Paul Jong komt eraan. En dit is Bill Witcher's A Lovely Day.

is Paul de Leeuw, of Paul de Leeuw. Paul Jong, dat is het. Ik heb totaal wat anders in mijn hoofd, maar goed. Je luistert naar je Hemelvaartsdag is goud. En die gaat nog lekker door tot een uurtje of 6. En ook de appbox blijft open voor Dimitri zometeen. Laat wat achter, hè, via 050-3188-288. Skik komt eraan, het giet zoals het giet. En dit is Gloria Estefan. Get on your feet nu op je radio, zet hem wat harder. Je kan meezingen.

0: spelen we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gewoon wie op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk
1: op TV Noord.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
10: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
16: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
17: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
18: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
19: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
20: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
21: Blijenberg.nl.
22: Oh, die van die deuren.
21: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
23: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoot in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
24: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
25: 63,
24: wij...
25: 63 man, het zijn er 63.
24: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
26: Riga.
27: Riga Keukens, daar word je blij van.
28: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
29: Riga!
27: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
29: Riga!
27: Riga Keukens, daar word je blij van.
30: Scherer Meubelen in Uithuizermeeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizermeeden.
31: Radio Noord.
32: Je hemelvaartsdag is goud.
31: Met Dimitris Kops.
33: Hey, goedemiddag, het is 3 minuten over 3. Zometeen hoor je Dua Lipa, ook Robert Palmer en nu Rick James. Dit is

Robert Palmer op Radio Noord. En Best of Both Worlds. Zo, goedemiddag. 3:12. Mijn naam is Dimitris. Dit is Je Weekend in Schout. Een speciale editie vanmiddag van Je Weekend in Schout. Het is namelijk Hemelvaartsdag. En daarom vandaag, tromgeroffel, je Hemelvaartsdag in Schout. Ja, ben je lekker vrij vandaag? Het voelt een beetje als een zaterdag vandaag, hè? Of als een zondag, maar het is gewoon donderdag. Ja, vergeet het niet. En deze middag maak je kans, omdat het programma is omgetoverd tot je weekend, of je Hemelvaartsdag in Schout, maak je kans op het Hemelvaartsdag prijzenpakket van Radio Noord. We spelen vanmiddag Wie zingt er van boven? Ja, je hoort 3 artiesten en de vraag is, welke van deze 3 artiesten zit in de hemel? Voor je klaar ligt het Hemelvaartsdag prijzenpakket bestaande uit de Radio Noord Bucket Hat, het vissershoedje en ook de Radio Noord sokken. Nooit meer koude voeten. Kan je dus later vanmiddag winnen. En ook heerlijke muziek vanmiddag. Somber komt eraan. John Hyatt. Ook Hard zometeen. En zometeen een grote wereldhit die door vele artiesten werd geweigerd om in te zingen. Donna Summer, Diana Ross, Cher en Barbara Streisand. Ze zagen er allemaal niets in. Ja, ze zullen er wel spijt van hebben, want het is een hele grote hit geworden. En welke hit dit is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Naar Dua Lipa. Dit is Be The One.

0: Je hemelvaartsdag is goud op Radio Noord met Birdie en de vissers van Zoltkamp. Ja, ik zie de appjes binnenkomen hier van onder andere Hans van Lier. Als je ook een appje wil sturen, kan dat op 050-3188-288. Heerlijk, Dimitris. Heerlijke muziek op een dag als vandaag. Ik heb een goede muziekinstallatie, dus het komt lekker hard binnen. Dat is goed om te horen. En er is veel meer lekkers onderweg. Hè. Zometeen nog Samber, ook Hard komt eraan. En eerst de Weather Girls. Ze braken in 1983 door met It's Raining Men. En daarna heb je niets meer gehoord van de Weather Girls. Nee, dat is bij één hit gebleven. Maar toch, ze treden nog regelmatig op met dit nummer. De dames vullen nog steeds hun zakken ermee. En dat terwijl ze eigenlijk vijfde keus waren. Wist je dat? Donna Summer, Diana Ross, Cher en Barbara Streisand werden eerst gevraagd om het in te zingen. Maar die zagen er allemaal niets in.
1: Hi, we're your Weather Girls.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you.
2: You better listen.

Goedemiddag, dit is Radio Noord. Het is 3:58, het Radio Noord weerbericht. Het is licht bewolkt vandaag, kans op motregen en ook breekt af en toe de zon door. Het is zo'n 12 graden. Morgen een bewolkte dag in Groningen, ook kans op buien de hele dag en het wordt zo'n 11 graden. Tino Martin hoor je zo meteen. Dit is Hard.

Johnny Lewis en The News is stuck with you op Radio Noord. Als je een appje wil sturen, dan ben je welkom. Je mag alles deze kant op appen op 050-3188-288. Edwin uit Haren heeft al weekend lekker vrij met de hemelvaart, appt hij. En hij wil graag lekker meezingen met iets van Ramse Shaffi. Ja, nou ja, goed, dat moet wel even geregeld worden natuurlijk zo op hemelvaartsdag. Ramse Shaffi, altijd leuk om te draaien. Zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder. Wat dacht je daarvan? Ga ik zo meteen voor je draaien. En dit nummer kan je ook meezingen. Tenminste, hij is Nederlandstalig. Op 100% Radio Noord. Tino Martin. Ja, die is toch ook wel lekker zo op hemelvaartsdag. Zij weet het.

The Weeknd op Radio Noord en Save Your Tears. Het is 4:08 op Hemelvaartsdag. Dat betekent een vrije dag voor een hoop mensen. Maar wat wordt er nou eigenlijk gevierd vandaag? Nou, op Hemelvaartsdag is het zo dat het christelijke geloof Jezus herdenkt. Die ging naar de hemel nadat hij nog 40 dagen op aarde was geweest na Pasen. Mensen die herdenken dus dat Jezus terugging naar God vandaag. En vandaag Hemelvaartsdag, ja. Nou, als je dit hoort, dan, dan ben je nog niet in de hemel. Dan ben je nog gewoon op aarde. Maar er zijn wel artiesten al in de hemel. En daarom jouw kans op het Hemelvaartsdag prijzenpakket. Bestaande uit het Radio Noord, de Radio Noord Buckethead, het vissershoedje. En ook het Radio Noord sokken. We gaan spelen Wie zingt vanuit de hemel? Ik laat je 3 artiesten horen. En de vraag is, ja, wie zit er op dit moment in de hemel? Is dat Phil Collins?

0: Nou, die is wel te doen, toch? Wie zingt vanuit de hemel? Is dat A, Phil Collins, B, Michael Jackson of C, Paul Simon? Als je het denkt te weten, mag je nu bellen of appen met het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. Je maakt kans op het Hemelvaartsdag prijzenpakket. Bestaan er dus uit het Radio Noord vissershoedje, de bucket hat en ook de Radio Noord sokken. Wie zingt vanuit de hemel? Phil Collins, Michael Jackson of Paul Simon? Nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. En dan maak je kans op deze Hemelvaartsdag. Op het Hemelvaartsdag prijzenpakket. Zou dat even lekker zijn, hè?
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord vandaag bij TV Noord.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Trulease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
21: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
22: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
23: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
9: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
25: Raamdecoratie op maat gemaakt.
24: Timpweg.
25: Eigen productie- en montagedienst.
24: Timpweg.
25: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
26: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
27: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
28: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
27: Wijzerweg, Groningen.
29: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
30: Ga nu naar Koken en Wonen.
31: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
30: Ga nu naar Koken en Wonen.
31: In het stadshart van Appingedam.
32: Kom ook naar het stoffenspektakel.
33: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
32: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
33: De toegang is gratis.
32: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
34: Radio Noord.
35: Je hemelvaartsdag is goud.
34: Met Dimitris Kops.
36: Oeh, en heerlijke muziek op je hemelvaartsdag. Robert Cray komt eraan. Ook Cher zometeen. En eerst Level 42. Running

0: De Golden Earring op Radio Noord en de Twilight Zone. Zo, je hemelvaartsdag is goud. En aan de telefoon heb ik Chantal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent 12 jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent vandaag bij je oma.
1: Ja.
0: Ja, op de hemelvaartsdag. Je was vrij van school. Je dacht, ik ga even langs bij mijn oma.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. En waar woont je oma?
1: De Dellen.
0: Nee, maar je hoeft niet het adres te geven, maar in welke stad of plaats?
1: Friesland.
0: In Friesland? En in welk dorp?
1: Verhuisterveen.
0: Oké, hartstikke goed. En is het gezellig bij oma vanmiddag?
1: Ja.
0: Ja, wat zijn jullie aan het doen?
1: Radio en tv kijken.
0: Kijk, lekker zeg. Nou, dan heb je een goed kanaal gevonden, namelijk Radio Noord op Hemelvaartsdag. En het is een bijzondere dag vandaag, Hemelvaartsdag. Want ik zei het al eventjes, dat Hemelvaartsdag betekent volgens het christelijke geloof dat Jezus naar de hemel ging. Nadat hij nog 40 dagen op aarde was geweest, na Pasen. Dus zijn we elk jaar vrij op deze dag. En jij hoort dit, want je bent nog gewoon op aarde. Maar er zijn een hele hoop artiesten die zijn al in de hemel. En ik heb er 3 uitgezocht. En de vraag is, ja, welke van deze 3 zingt nou vanuit de hemel? Is dat nou Phil Collins?
2: Nummer 1. 'Cause I can't stop loving you. No, I can't stop loving you.
0: Michael Jackson.
2: Nummer 2.
0: Paul Simon.
2: Nummer 3.

0: Ja, wat denk jij, Chantal?
1: Michael Jackson.
0: Ja, nou dat klopt. Hij is overleden op 50-jarige leeftijd. Dat was er weer in 2009.
1: Ja.
0: Uit welk jaar kom jij?
1: 2013.
0: Oh, dus je hebt het niet meegemaakt?
1: Nee.
0: Nee. Maar het waren allemaal, de Phil Collins, ook een oude artiest. Die is al 75 en die Paul Simon is 84.
1: Zo.
0: Ongelooflijk. Hoe oud is je oma, Chantal?
1: 71.
0: Die zit er nog voor, dus. Oké, hartstikke goed. Je krijgt het Hemelvaartsdag prijzenpakket met daarin de Radio Noord Buckethead, het vissershoedje. En ook de Radio Noord sokken ga ik naar je opsturen.
1: Vet leuk.
0: Hartstikke goed. En Michael Jackson, die ga ik draaien met They Don't Care About Us. Ik wens jou een prettige hemelvaart.
1: Bedankt. Okay. Jullie ook.
0: Dankjewel. Hoi.

met Love and Understanding. Heb je wel eens afgevraagd waarom mensen eigenlijk altijd champagne drinken als ze iets te vieren hebben? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Ja, op een bruiloft doe je het. Als je geslaagd bent, doe je het. Bij een nieuw jaar doe je het. Bij een geboorte doe je het soms. Grote successen, altijd een glas champagne erbij. Waarom doen we dat toch? Het antwoord hoor je zo meteen hier op Radio Noord. Is het Radio Noord weerbericht. Het is licht bewolkt en er is kans op motregen. Ook breekt af en toe de zon door vanmiddag en het is zo'n 12 graden. Morgen een bewolkte dag in Groningen. Ook kans op buien de hele dag en het wordt zo'n 11 graden.

Radio Noord met je hemelvaartsdag is goud. En de nieuwste van Davina Michel hoor je, Still Champagne. Ja, waarom drinken we toch eigenlijk altijd champagne als we iets te vieren hebben? Nou, dat komt echt uit de oudheid. In 1600 werd er voor de allereerste keer champagne gedronken. Waar denk je? Inderdaad, in Frankrijk. Door een Franse koning en allemaal rijke mensen die eromheen kleefden eigenlijk. Ze dronken champagne omdat het toen heel duur was. En ja, ze hadden wat te vieren. En het was een bijzondere drank. En later werd het een symbool voor rijkdom en feesten. Ging ook de prijs van champagne naar beneden. Ja, tegenwoordig kan je gewoon een flesje bij de supermarkt kopen natuurlijk. Hè? Maar dan weet je waar het vandaan kwam. Ik moest er toch eventjes aan denken. Still Champagne, de nieuwe van Davina Michel dus. Enig idee hoe Davina Michel in het echt heet? Michelle Davina Hogendoorn. Ja, nou, pak je toch even mee. Zo op donderdag op de Hemelvaartsdag hier op Radio Noord. Earth, Wind & Fire komen eraan met September. En dit is ook lekker.

0: Earth Into Fire en September hier op Radio Noord. Nou, ik zit lekker de plaatjes te draaien zo op Hemelvaartsdag. En in één keer denk ik, ja shit hé, ik heb hier nog niet bij stilgestaan. Leo, jij kwam er mee.
1: 14 mei 2025.
0: Ja, dat, nou, precies een jaar geleden kan ik wel stellen dat het beste stukje radio ooit gemaakt bij Radio Noord is precies een jaar geleden. Ja. Is dat hier op de zender geweest.
1: Ja, mijn collega's Stefan Bleek en Elwin Baas deden verslag van FC Groningen Ajax.
0: Ja, ik wil er toch even bij stilstaan. Dat is dus gewoon nu precies een jaar geleden. Ik vind ook dat vanaf nu moet dat elk jaar herhaald worden.
1: Ja, moeten we even bij stilstaan.
0: Wat, leg even uit, wat is er precies een jaar geleden gebeurd?
1: Ja, daar verspeelde Ajax de titel, letterlijk. Die ging aan naar PSV toe, omdat FC Groningen in de 99ste minuut de 2-2 maakte. Tijmen Blokzijl. Ja, die is nog steeds een held in Eindhoven, kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: Ik zat zelf ook in het stadion. En ja, je wist niet wie je moest omhelzen van geluk. Want ja, het was één grote dopamine-shot.
0: In de 99ste minuut kwam er nog een vrije trap.
1: Ja.
0: En zelfs de keeperfase ging naar voren. Nou, dan weet je, dan wordt het chaos.
1: Ja, dan wordt het chaos.
0: Die is ook volgens mij voor een half jaar geschorst geweest. Omdat hij daar in die ene minuut vier man heeft opgeschoffeld of zo. Maar precies een jaar geleden, zullen we nog één keer luisteren naar dat legendarische fragment.
1: Graag.
0: Precies één jaar geleden gebeurde dit op Radio Noord.
2: Kan nog altijd.
0: Laat het erin
2: 90 gaan. Minuten, 28 seconden.
0: Hier gaat
2: er weer een liggen.
0: Oh, wat een theatermakers.
2: Gaat maar door. Maar ja, het hoort erbij. En het is wat er gebeurt.
3: Ja, dan gaat Manschot fluiten zo. Let maar op.
2: Vrije trap. Seuntjens. Welkom voor de goal. Die gaat er.
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja!
2: Ja! Ja!
0: Gerechtigheid! Gerechtigheid! Gerechtigheid! Gerechtigheid! Oh, wat een gerechtigheid!
2: Wat is dit dan, joh?
0: Gerechtigheid! Oh, wat een gerechtigheid! Wat een stelletje jokers, man! Heerlijk! 2-2! Jongens, wat een gerechtigheid om dit fragment nog een keer uit te zenden.
1: Hij zei 7 keer.
0: 7 keer zei hij.
1: Ja.
0: Gerechtigheid.

0: als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Hey Remol!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
17: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
18: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
19: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
20: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
21: Dit is Radio Noord.
19: Nu het nieuws van 5 uur.
22: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: Riga.
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
23: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
5: Riga!
12: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
5: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
23: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
24: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
25: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
26: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
27: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
28: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
27: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
29: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
30: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
31: Je hemelvaartsdag is goud.
32: Met Dimitris Kops.
33: En zometeen kies jij hem uit. De

0: Sport presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend. Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend, de 1000 beste liedjes volgens stad en onderland. En het is vandaag Hemelvaartsdag, daarom twee artiesten... die in de grunnige duizend stonden in 2025... die helaas al zijn overleden en dus in de hemel zijn. Tenminste, daar gaan we maar even vanuit. Welke twee heb ik uitgekozen? Ik heb uitgekozen Elvis Presley. Die stond in de grunnige duizend vorig jaar met Love Me Tender.
2: 688. Love me.

En mijn vraag is, welke van deze twee wil je zometeen in zijn geheel horen als gunnige duizend klassieker? Als je stemt op je favoriet, dan maak je ook nog eens een keer kans op de RTV Noord sokken. Nou, die heb je toch wel nodig. Nooit meer koude voeten dankzij de RTV Noord sokken. Het enige wat je moet doen is dus even stemmen op de plaat die je zometeen in zijn geheel wil horen als gunnige duizend klassieker. Omdat het Hemelvaartsdag is, twee artiesten die helaas al zijn overleden. Wil je Elvis Presley horen? Love Me Tender, die stond op 688 in de gunnige duizend vorig jaar. Of André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen, die vond je op plaats nummer 166. Ja, zeg het maar, de meeste stemmen gelden. Je mag vanaf nu bellen of appen met de plaat die je graag wil horen. 050-3188-288. 050-3188-288. De gunnige duizend klassieker komt eraan zometeen.

0: Zandvoort presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend. Aan de telefoon Roelfke uit Uskwart.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe is het leven in Uskwart?
2: Het leven in Uskwart is momenteel rustig, lekker zonnig.
1: Ja, want er staat nog wat motregen op het programma. Maar het is hier in Groningen ook gewoon lekker droog. Dus ik wou het aan je vragen, hoe is het bij jou?
2: Ja, heel erg lekker. Horre. In principe kan je buiten zitten, achter de huis in het zonnetje.
1: Lekker zeg. En dat op de Hemelvaartsdag, heb je nog wat gedaan vandaag?
2: Ik ben vandaag naar een oude ambachtenmarktje geweest bij de Menkemaborg in het huis.
1: Zo.
2: Dat was zeker de moeite waard.
1: Zo, en heb je wat gekocht of dingen gezien alleen?
2: Ik heb een lekker broodje gekocht en koffie gedronken met wat lekkers erbij.
1: Lekker zeg, wat voor broodje was het?
2: Een of ander volkoren broodjes met lekkere nootjes en vruchten.

0: Zo.
1: Ja, daar kan ik echt naar uitkijken.
2: Lekker zeg. En zit je dan all in?
1: Dan zit ik all in Turkije. Er is bijna niks anders te krijgen dan all in.
2: Nee, dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Ben je dan voor de eerste keer in datzelfde hotel of ga je elk jaar?
1: Tweede keer in hetzelfde hotel, ja. Ik ben al in Alanya geweest, Konalkli, Kemer. Ja, Turkije is echt mijn favoriete vakantieland.
2: En hoeveel dagen ga je dan in september?
1: 12.
2: Zo, lekker zeg. Heerlijk. Mooi vooruitzicht.
1: Ja, zeker weten.
2: En dan hopen dat de zomer in Groningen ook een beetje lekker wordt.
1: Ja, dan neem ik een koffer vol mee weer naar huis. Dan hebben wij hier nog een beetje nazomer.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, Roefke, de Groninger Duizend Klassieker staat vandaag op Hemelvaartsdag in het teken van artiesten die helaas al zijn overleden. Je hebt de keuze uit twee. Ik heb Elvis Presley, de man met een geweldige stem. Love Me Tender.
3: 688.
4: Love me tender, love me true. All my dreams.
2: En ik heb ook André Hazes met bloed, zweet en tranen.
3: 166.

0: Welke van deze twee wil jij in zijn geheel horen?
1: Ik wil graag André Hazes in zijn geheel horen.
0: Met bloed, zweet en tranen?
1: Zeker weten.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ik ga André draaien, want die heeft de meeste stemmen gekregen. Het was wel een nek-aan-nek race vanmiddag.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja, echt maar 52% van de Radio Noord-luisteraar wou André Hazes horen, bloed, zweet en tranen.
1: En ik ook graag.
0: Ja, het is een meerderheid, dus ik ga hem draaien. André Hazes met bloed, zweet en tranen. En met je stem krijg jij de RTV Noord sokken.
1: Oh, super.
0: Nooit meer koude voeten in Uskert.
1: Fijn. Hartstikke goed.
0: Geniet van André op Radio Noord. En prettige vakantie alvast.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending verder.

Ik heb het even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Je hemelvaartsdag is goud. Dit is Radio Noord. Het is 6:06. Het Radio Noord weerbericht. Het is licht bewolkt momenteel. Kans op motregen, maar af en toe er breekt ook de zon door. Dat is op dit moment het geval in Groningen. Het is zo'n 12 graden en morgen een bewolkte dag in Groningen. Ook kans op wat buien de hele dag. En het wordt morgen ongeveer zo'n 11 graden. Oh Jan, als je Frans Bauer tegenkomt, wat zeg je dan tegen hem?

Anita Meijer en Why Tell Me Why op Radio Noord. Het is 6:15 geweest. Tot zover je hemelvaartsdag is goud. Zometeen hier de avond van Noord. Dat betekent non-stop de beste muziek. Ik zie staan Doe Maar, ik zie staan Bruno Mars, Julio Iglesias komt eraan. Oh, leuk. Miley Cyrus, Bruce Springsteen en nog veel meer, nog veel meer. Dus laat die radio lekker op Radio Noord. Dan komt alles dik in orde. Ik wens je nog een prettige hemelvaartsdag. Ja, fijne

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
5: Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
7: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
8: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
9: Die nemen we mee.
10: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
8: Dat is handig.
10: Zo, klaar.
8: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
9: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zien we al wat? Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zend al tevreden. Hoe de oosterhoog

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
4: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
3: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
4: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
3: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
4: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klagen.
3: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
5: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van afstaan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
3: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Radio Noord.
1: Dit is de avond van Noord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht naar het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
4: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
3: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
5: We hebben gewonnen!
6: Het beste moment vandaag.
7: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel voor de streep.
5: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
3: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
8: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
3: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
5: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
3: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Gouden Gun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Maar ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn in die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

got no

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

ineens, dan zegt het stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten uit hem even over.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei. En nu